0: ze gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

het droom gehad.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. De verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3

0: die tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens

0: Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Ik heb met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is, is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolk heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Er staan een paar files, het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging.
5: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

graden of meer. Ja, vandaag een gekke dag, 112 jaar geleden. Toen brak namelijk de Eerste Wereldoorlog uit. In Sarajevo gebeurde dat. En iets minder lang geleden brak er nog een oorlog uit. Maar dan in

0: je nog in bed ligt en je kan je nog even omdraaien. Hè, dan kun je nog even lekker wegdromen. Met dat weekendgevoel van afgelopen weekend. Zondag, je hoorde Rob de Nijs. Hey, goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits op Radio Noordzee. En veel succes onderweg naar je werk deze ochtend. Het is vakantietijd, dus de files vallen alles mee vanochtend. En gelukkig heb ik er goede muziek bij. Ach, dat zal je weer net zien, hè? Gaat de telefoon. Nou, eens even kijken wie daar hangt, hoor. Hallo, met wie?
1: Hey Wouter, met Emma.
0: Emma!
1: Heb je mijn nieuwe single al gedraaid?
0: Nee, maar dat kan ik natuurlijk wel even doen zo. Hart en breker. Je hoort hem zo op Radio Noordzee. Eerste man die afgelopen vrijdag nog te gast was in de middag.

0: Die van jou.
1: 1000 stukjes. Hart te breken, het is de nieuwe single van Emma Heesters. Met wie alles helemaal lekker gaat, hè, trouwens. Dat is ook eens leuk om even te kunnen vertellen. Je hoorde er in de Noordzee Ochtendshow.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Ja, ik ben weer op zoek naar zo'n knaller voor op de dinsdagochtend. Ja, met welke track kan ik deze dinsdag voor je opleuken? Wil je misschien iets zomers om alvast in de stemming te komen voor deze heerlijke zomerse dag? Ja, of moet je nog echt even opstarten? En heb je iets nodig om even lekker bij mee te schreeuwen? En die dinsdagochtend blues een beetje van je af te zingen, om het zo maar even te zeggen. Laat het me weten via radionoordzee.nl. Klik daar even op dat WhatsApp-icoontje dat je onder mijn hoofd ziet. Als je daar een berichtje typt, dan komt dat zo bij mij in de studio terecht. En nou ja, dan kunnen we misschien samen even op zoek naar jouw favoriete track. Heb ik Nielsen voor je klaarstaan en ook deze van Wolter Kroes.
3: Jij bent mijn roet, ja. Roet, ja. Roet, nou. Roet de solaar.
1: Je hoort hem zo helemaal.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert een deadline van de rechter in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag moest er een begin van een plan zijn om Bonaire beter te beschermen. Maar dat is niet gebeurd. Schandalig, zeggen juristen tegen de NOS. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen en werd weer vrijgelaten. Hij werd nog gemonitord met een camera, maar kon toch ongehinderd zijn huis verlaten. Een uur later reed hij in op de menigte. En in honderden vliegtuigen van Boeing, de 737 MAX, moeten de stoelen worden gecontroleerd, zegt een luchtvaartwaakhond in Amerika. Ze zijn misschien verkeerd geïnstalleerd en dat kan met een noodlanding gevaarlijk zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar de wolken trekken snel weg. Het wordt vandaag 30 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug, op de A16 Breda richting Rotterdam. Een file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staan een file op de A16 vanuit Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten.

0: de Kroes.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja hoor, wat mij betreft zwingend beginnen met deze heerlijke dinsdagochtend. Muziek zal alleen bijvoorbeeld nog van Mart Hoogkamer en Billy Dans. En ook de Bankzitter samen met Samuel Welten komt eraan. Maar eerst de Nederpop Pepper. Zo'n plaatje waardoor deze dinsdag even lekker erop start. Nicolien vroeg hem aan, ze wou Jannes horen.
1: De Radio Noordzee,

0: uit Flover. Je hoorde de bankzitter samen met Samuel Welten. Die een bijzonder ritueel heeft als hij een ambulance ziet. Dan moet hij altijd de top van zijn hoofd aanraken en het puntje van zijn teen. Goedemorgen, je luistert naar Radio Noordzee. In heel Nederland ontvangen via DAB+. Maar ook onder andere op FM in Eindhoven. FM 90.3. Ik heb zometeen Linda, Roos en Jessica voor je. Maar eerst is dit Bram Bongers en het perfecte recept. Goedemorgen.
1: Zij kwam binnen gelopen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. AH Run.

0: 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me
5: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Alle verf super voordelig.
16: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel. En Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. En honderden Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Alkraabrug. Er staat 3 kilometer file.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Als je met de trein wilt tussen Breda en Tilburg. Door werkzaamheden rijden daar geen treinen vandaag. En tussen Schiedam en Den Haag, hetzelfde geval, werkzaamheden aan het spoor. Dus geen treinen. Ander vervoer is gewenst. Ja, daarnaast vandaag is het Wereld Natuurbeschermingsdag.

Hey, gezellig, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? De Pasadena Dream Band hoorde je bij Radio Noordzee. Ja, het wordt een perfecte stranddag vandaag. Dat kan niet anders, toch? Oké, ik zal niet naar het strand gaan. Iedereen maakt al de grap. Wij willen geen kwallen op het strand. Blijf ik wel thuis. De ochtendkoffie drink ik zo meteen met Erwin de Wit. Hij heeft een bijzonder verhaal, een nieuwe single ook gemaakt. En ja, hij komt zo meteen alles vertellen. Tenminste, hij komt niet in de studio langs, maar we spreken hem in de ochtendkoffie. En ik heb natuurlijk gewoon ook goede muziek voor je klaarstaan. Dave Dekker hoor je zo meteen. Die jongen die net zoals Danny de Munk zijn carrière begon als Siske de Rat. Alleen hij dan in de musical natuurlijk en niet in de film. Zijn laatste single Vespa hoor je zo meteen na deze van Bente en Bluff. Hoe hou ik dit vast?

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido.
13: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
24: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
23: Cute.
24: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: tikkie anders doet.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Onderzoekers weten van wie de gevonden lichaamsdelen zijn die aanspoelden op Texel 3 jaar geleden. Ze blijken van 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NA Nieuws. Hun nabestaanden zijn ingelicht. Een jaar na een alarmerend rapport over jeugdgevangenissen is er nog niks verbeterd. De kinderombudsman zegt tegen Nieuwsuur: op deze manier kweken we de criminelen van de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel te weinig onderwijs. België heeft 2 jaar geleden een aanslag verhinderd op de Pride in Leuven. Via een undercoveractie werden 2 verdachten opgepakt. Ze staan later dit jaar voor de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op. De file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten.
2: 200% puur Hollands. De Radio Noordzee, ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: het was Jeroen van der Boom en Luchtballon.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
0: Erwin de Wit. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Is het koffie in de ochtend bij jou of toch thee?
2: Liever thee, gemberthee.
0: Gemberthee. Nou, dan hoppakee. Moet je eens even horen. Hartstikke idee. Ja, is goed voor de stem, hè, gemberthee.
2: Ja, zeker. Met een beetje honing het liefst nog, hè?
0: Ja. Een beetje losgooien, zo'n ochtends vroeg.
2: Precies.
0: Er zit wel altijd alleen ook zo'n zakje bij met zo'n vraag erop. Ja, dat roep je dan een beetje over jezelf af. Want dat ga ik natuurlijk aan je vragen dan. Nou, deze dan. Als je een spook of geest zou zijn, wie zou je dan de stuip op het lijf jagen op dit moment?
2: Dat is een goede vraag. Laat ik het bij mijn vrienden houden. Die kunnen daar wat tegen.
0: Precies. Ja, leuk. Even lekker erachteraan.
2: Precies.
0: Nou, goedemorgen. Hoe gaat het met je?
2: Ja, hartstikke goed. En leuk dat je belt ook. Superleuk.
0: Ja, wel vroeg op deze dinsdagochtend, maar dat mag de pret niet drukken, denk ik.
2: We worden er graag wakker voor, zeker.
0: Ja. Hoe ben je zo in de muziek terechtgekomen, Erwin?
2: Ja, dat is eigenlijk toen ik 10 was begonnen samen met mijn vader. Mm-hmm. En dat die was eigenlijk DJ / avondvullenprogramma als discjockey.
0: Oh ja.
2: En zong ook daarbij. Toen mocht ik eigenlijk af en toe een keer mee en een beetje optreden. En dat beviel eigenlijk heel goed.
0: En dat was in een café of zo? Of in een
2: café,
0: een
2: restaurant, discotheek. Eigenlijk overal waar je geboekt werd. Verjaardagen, vooral hier in Heemskerk in de omgeving.
0: Oh, en ging daar, gewoon overal langzaam.
2: Dan werd hij dan geboekt. En dan stond hij dan van 9 tot 1 bijvoorbeeld. En dan zei hij om 10 uur van, of om 9 uur in het begin natuurlijk, want ik was nog jong. Ja. Zei hij van, zing maar een liedje.
0: Oh.
2: En is zo eigenlijk gekomen. En toen na een paar jaar zijn we gestopt samen. Vanwege werk en andere bezigheden.
0: Mm-hmm.
2: En nu sinds 3-4 jaar pak ik het weer op. Want hij is 3 jaar geleden plotseling overleden.
0: Oh.
2: En over zijn uitvaart heb ik gezongen.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk kreeg ik daar zulke goede, mooie reacties op. Dat dat eigenlijk weer opgepakt heb. En nu zijn we hier aan de radio. Aan de telefoon.
0: Kijk, dus de cirkel rond wat dat betreft.
2: Zeker.
0: Maar je hebt dus al wat jaartjes podiumervaring ook.
2: Ja, zeker. Ik zeg nu weer 3,5 jaar, 3 jaar begonnen.
0: Mm-hmm.
2: Dus nu zijn we op kermis, bruiloft, kantines, et cetera, zijn we wel weer redelijk bekend.
0: Ja.
2: En vooral in de omgeving van Heemskerk en Amsterdam, daar treed ik nu veel op.
0: Ja.
2: En daarvoor natuurlijk met mijn vader mee. Dus het podiumervaring zit nu wel goed eigenlijk.
0: Dat zit wel goed. Is er nog een hoogste punt waarvan je zegt, daar zou je me van kunnen kennen?
2: Ja, in Amsterdam en omstreek heb ik met Koningsdag en Koningsnacht heb ik bij een Amstelveld gestaan. Daar stond een mannetje of 2.000. Dus dat zijn wel hoogtepunten. Dat is wel leuk om daar aan terug te denken.
0: Ja, te gek. Dat is een gave ervaring inderdaad. En dus even een aantal jaar ertussenuit geweest. Wat heb je in die tijd dan gedaan?
2: Ja, ik werkte in de horeca en dat deed ik zo'n 60, 70 uur per week en ook in de avonduren.
0: Oh.
2: Dat combineren werd gewoon heel erg lastig.
0: Ja.
2: En ook nog ondertussen is hij 10 een kindje gekregen.
0: Oh,
2: dus op een gegeven moment was het combineren erbij gewoon heel moeilijk met roosters en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, snap ik.
2: Dus toen eigenlijk gestopt en dat ik zeg eigenlijk sinds 3,5 jaar, 4 jaar heb ik een andere baan, waardoor ik gewoon van 9 tot 5 werk.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dat, nu is het gewoon super te combineren en het is gewoon, ik heb er gewoon weer heel veel lol en heel veel plezier in.
0: Een soort van full focus weer op de muziek dus.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Hopelijk om zoveel mogelijk te kunnen optreden en te mogen optreden.
0: Ik snap wel de titel van je single dan. Want inderdaad, als je in de horeca werkt en je hebt kleine kinderen, dan wordt het snel middernacht, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, dat is, heb ik er zelf niet over nagedacht, maar het is wel een goed doorgedacht in ieder geval.
0: Waar gaat hij dan over, het liedje?
2: Waar gaat het over? Ja, het gaat er eigenlijk over dat je een ex of een oude iemand die heel leuk vindt, na een tijd weer ziet. En het eigenlijk gewoon te spannend vindt. En je weet dat het eigenlijk niet goed is.
0: Ja.
2: Maar je wil het toch heel graag. Je denkt er eigenlijk altijd aan.
0: Oh.
2: Ja, en die spanning, zeg maar, dat hebben we proberen te bundelen in een liedje.
0: Oké, ik ben reuze benieuwd. We gaan er meteen naar luisteren, Erwin.
2: Ja, superleuk.
0: Bedankt voor je tijd.
2: Ja, dankjewel voor het bellen en heel veel fijne uitzending nog.
1: Radio Noordzee.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

Het lijkt wel alsof alle liedjes over de zomer en de zon gaan. Heb je dat ook? Mark Floor en Snelle hoorde je. Park je biertje, vrienden. Goedemorgen, dit is Radio Noordzee. Ik ben Wouter en dit is muziek van René Schuurmans. Aan het eind van

0: zuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix

0: Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk. De weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk Paspoortpolder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij knooppunt IJmuiden. 1 kwartier vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg staat 1 kwartier vertraging. Voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: op deze track van Rutger van Barneveld. Even wat servies breken. Of spasimo, zoals de Grieken dat noemen. Hè, om hun uitbundigheid en vreugde te tonen. Bij deze
1: de Radio Noordzee, ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een hele goede morgen. Hey, kijk eens even naar buiten. Het is een heerlijke ochtend. Niks, geen regen meer. Nee, het is overwegend helder. De zon schijnt en de temperatuur loopt bovendien snel op. Zo rond de lunch is het op veel plaatsen al zomers warm met 25 graden of meer. Wil je tussen Breda en Tilburg trouwens vandaag met de trein? Dan is dat een slecht idee. Er rijden geen treinen wegens werkzaamheden. En dat is ook het geval tussen Schiedam en Den Haag. Dus gewaarschuwd mens telt voor twee, hè? Vandaag, 112 jaar geleden, gebeurt er iets heel naars, want de Eerste Wereldoorlog breekt uit. En iets minder lang geleden breekt er nog een oorlog uit, maar dan in veel huwelijken, gok ik zo.

0: zometeen gaan ze open. De poorten van de Hollandse Meestergalerij.
1: Hey, grote vriend Robert van Emertje. Het wordt weer tijd dat je even mijn single gaat draaien.
0: Ja, jongen, dat ga ik zo voor je regelen natuurlijk. Hè.
1: Wouter, het wordt weer tijd dat je mijn muziek gaat draaien.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Robert van Hemert op Radio Noordzee en Mona Lisa.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
1: Ja hoor, ik mag hem weer van het slot halen. Ik gooi de deur open van de Hollandse Meestergalerij. En als je even met me meeloopt, dan zie je rechts al die grote hits hangen. En aan de linkerkant, ja, daar hangen de meeste werkers die we misschien toch wel een klein beetje zijn vergeten. Ik pak er vandaag een weg van de rechterkant. Het meeste werkje van vandaag, ja, dat wordt een beetje gezien als een van de eerst succesvolle Nederlandstalige rock'n'roll nummers. Het is een vrolijk en energiek lied. Het werd een grote hit. En eigenlijk is hij nog steeds hartstikke bekend. Ik weet zeker dat je hem even mee gaat zingen. In de Hollandse Meestergalerij vandaag, Peter Koelewijn en Kom van het Dak Af.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
3: Hey.

0: alleen 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. Een van de twee grote branden bij Bordeaux is onder controle. Duizenden geëvacueerden kunnen terug. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. Door personeelstekort werd er nauwelijks iets georganiseerd en zitten jongeren bijna alleen maar in de cel. In Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag had er een begin van een plan moeten zijn om Bonaire beter te beschermen tegen zeespiegelstijging. Maar dat komt wel op Prinsjesdag, zegt het kabinet tegen de NOS. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel-Polder-Rijswijk 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens door de controles, 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg, de vrachtwagen daar is gemaakt tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Koolen.

als je ze ziet zingen, dan knalt het vuurwerk eraf. Eerlijk waar. Senna en Sven Verstegen hoorde je in de ochtendshow van Radio Noordzee. Hey, dit wou ik toch even met je delen. Volgende week gaan we gave tickets weggeven. En wel tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. Wauw, dat wordt gegeven 12 december in AFAS Live. Jij kunt erbij zijn op kosten van Radio Noordzee. Want volgende week gaan we de hele week tickets weggeven. Dat is wel gaaf, want je kunt dan een hele nacht eigenlijk meezingen met classics als Stiekem met je gedanst, Annabel, Een kopje koffie of deze van Hans de Bosch.

nog even blijven? Ja, dat ga ik niet doen. Nee, ik ga er vandoor. Ik ga lekker naar het strand, denk ik. Marleen hoor je zometeen. En ook tijdens de lunch hoor je Marleen. Want we hebben een soort compilatielunch. De hoogtepunten van het afgelopen radioseizoen hoor je allemaal voorbij komen. Dus dat is supergezellig. Zometeen met Marleen heb ik nog één taak en dat is... de hitflits draaien.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moulinmilk, the moo you can't resist.
5: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer twee. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping De Brug volgeboekt. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Miss Montreal. Een hele goede morgen. Gezellig dat je erbij bent. Op deze dinsdagochtend 28 juli. Jeetje, die maanden die vliegen maar voorbij. Het is even over 10 geweest en we zijn begonnen. Marleen hier dus op Radio Noordzee. Hoe dan ook, van Maxime en Pet hoorde je. En natuurlijk inderdaad net Miss Montreal. Ben je lekker op vakantie? Nou, niet ervan. En ga je nog op vakantie? Ja, dan moet je toch even oppassen als je richting Frankrijk gaat. Hè. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen met al die natuurbranden daar. Een heleboel Nederlandse toeristen die zitten ook in de problemen daar. Die worden geëvacueerd van campings. Dat is natuurlijk ongelooflijk spannend met die branden. Wees voorzichtig. Laat je goed informeren voordat je op pad gaat. Nou, dat gezegd hebbende, stel je bent onderweg en je luistert naar Radio Noordzee, dan hebben we in ieder geval een hele hoop lekkere muziek voor je. Alles Nederlandstalig. Wie staan er op de gastenlijst? Eens even kijken. Bluff, die komt er zo aan. Snelle, samen wel Welte, die ga je horen. Ook krijg je een kerstverse shownieuws update. En ja, dit zijn de klanken van Frank Boeijeroep natuurlijk. Uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Welkom in Utopia, zo klinkt het ook.

0: influencer Stuntkabouter zat ook in die auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar hij mag nog altijd het land niet uit. Slachtofferadvocaat Sebas Dijkstra laat aan Shownieuws weten dat Ilja's nabestaanden hopen op korte termijn duidelijkheid te krijgen. En Jan Bauer, de kleinzoon van Frans Bauer, is gedoopt. Op Instagram staat de zanger stil bij deze bijzondere dag. In de foto's is te zien hoe hij en Mariska als trotse opa en oma naast het kerstverse gezinnetje van zoon Jan Bauer en zijn partner Danny poseren. Kleinzoon Jan draagt een traditionele doopjurk. En om nog even in de babybubbel te blijven, Patricia Pai is oma geworden van haar eerste kleinkind. Aan de Telegraaf laat Patricia weten dat ze daar wel een traantje om heeft gelaten. Patricia's dochter Christina Curry en haar vriend Kevin verwelkomden vorige week dochter Clea.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: alles is liefde van Bluff. En daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Even kijken, zometeen bij Radio Noordzee. De Radio Noordzee-ster natuurlijk. Roxanne Hazes, die gisteren zelf nog even duidelijk uitlegde hoe je haar naam nou echt correct uitspreekt. Nou, dat gaan we natuurlijk niet meer fout doen. En zometeen krijg je nog wat meer over haar te weten. En draaien we uiteraard weer een hele mooie plaat van haar. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

sneller was op de terugweg. Een lekkere funky plaat. Het is bijna 10:30. Wist jij dat je op radionoordzee.nl mij een berichtje kunt sturen? Je komt gewoon meteen via WhatsApp in de studio binnen met jouw verzoekje bijvoorbeeld. Hè? Wat wil je zo meteen horen? We gaan het allemaal doen in het volgende uur. Maar je kunt het nu al aanvragen natuurlijk. Geen enkel probleem.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
10: Grand'Italia. Thuis in Italië.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
13: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Van school de

0: Weer.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Alle verf super voordelig.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: 200% puur Hollands.
6: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: als ik dans.
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: Dat is deze hele week Roxanne Hazes. En gisteren heeft ze zelf heel duidelijk uitgelegd hoe je haar naam nou echt goed, correct uitspreekt. Nou, dat is heel veel fout gedaan. Misschien heb ik dat ook wel ooit gedaan. Sorry daarvoor, Roxanne. Maar dat doen we nu niet meer, hoor. Het is heel duidelijk Roxanne Hazes. In 2007 kwam ze eigenlijk voor het eerst op tv in het programma So You Wanna Be a Popstar. En in dat jaar bracht ze ook haar eerste single uit, Ik Hou Van Jou. Die draaiden we gisteren. En ook was ze in datzelfde jaar te horen op het duettenalbum dat ze opnam samen met haar broer, samen met Dre, waarop ze met haar vader dus een nummer zong: Wees zuinig op mijn meisje. En ik kan me voorstellen dat dat zo ongelooflijk bijzonder moet zijn geweest. Om zoiets te maken samen met je vader die er niet meer is. Nou, ze heeft ook een rolletje gespeeld, haar stem geleend aan Elvin en de Chipmunks. Hartstikke leuk natuurlijk, de rol van Gil. Ze blijft gewoon lekker zingen, want zij ontwikkelt zich helemaal als zangeres. Ze maakt 2 albums met haar broer André Hazes Jr. die heel erg succesvol zijn. En op een gegeven moment is het een beetje stil rond Roxanne. Dan, begin 2017, komt ze terug met een nieuwe single. Ze schrijft het nummer met een aantal mensen samen, waaronder Jaap Reesema. Nou, vriend van Radio Noordzee natuurlijk, wordt hier ook heel veel gedraaid. En die heeft dit ook weer gezongen bij een aflevering van Beste Zangers. Maar je begrijpt dat wij nu hier de versie van de OG draaien. Roxanne, die onze Radio Noordzeester is deze hele week. Het nummer heet Ik Was Toch Je Meisje.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

11 uur. We gaan dus richting de klok van 12 zometeen met de link van Marleen. Dat is deze hele week regen. Gisteren draaiden we een plaat van Frenna samen met Bluff. Een mooie combinatie wat mij betreft. En vandaag

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement.

0: Paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Het zal je bezongen worden, zeg. Altijd wel iemand van is ook schitterend. Leuk dat je luistert, het is even over 11. Marleen hier op Radio Noordzee, waar alles 200% puur Hollands is. Eens even kijken, want wat gaan wij zo meteen doen? Nou, je krijgt sowieso natuurlijk weer een nieuwe shownieuws-update. En dan moet je je voorstellen dat die shownieuws-redactie daar nu al helemaal druk mee bezig is. Het is natuurlijk pas net 11 uur geweest. En de show is pas na Hart van Nederland, zo rond de klok van 11 uur vanavond. Maar ja, ze zijn daar natuurlijk nu al druk mee bezig. En jij krijgt dus straks gewoon al het eerste nieuws te horen. Zometeen ook de link van Marleen. Het woord waar het om draait deze week, de link is regen. Ja, misschien kan je al een beetje bedenken wat we zometeen gaan horen hier op Radio Noordzee. Ook die knoepert van de hit van Rutger van Barneveld, die komt straks voorbij. Maar eerst deze. Meisje van Jeffrey en Afro Bros. En dan moet ik natuurlijk niet vergeten Brace en Billy Dance nog te noemen. Helemaal compleet dus. Het is druk op deze plaat, jongens.

0: Peter, stuntkabouter, zat ook in die auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar hij mag nog altijd het land niet uit. Slachtofferadvocaat Sebas Dijkstra laat aan Shownieuws weten dat Ilja's nabestaanden hopen op korte termijn duidelijkheid te krijgen. En Jan Bauer, de kleinzoon van Frans Bauer, is gedoopt. Op Instagram staat de zanger stil bij deze bijzondere dag. In de foto's is te zien hoe hij en Mariska als trotse opa en oma naast het kerstverse gezinnetje van zoon Jan Bauer en zijn partner Danique poseren. Kleinzoon Jan draagt een traditionele doopjurk. En om nog even in de babybubbel te blijven, Patricia Pai is oma geworden van haar eerste kleinkind. Aan de Telegraaf laat Patricia weten dat ze daar wel een traantje om heeft gelaten. Patricia's dochter Christina Curry en haar vriend Kevin verwelkomden vorige week dochter Cleo.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: wat op deze plek in het tweede uur met elkaar verbindt, is deze week regen. En dan gaan we zo van de zwoele zomernachten naar een flinke regenbui. Gisteren hadden we de regen van Frenna samen met Bluff. En zo zijn er nog veel meer pareltjes in de Nederlandstalige popmuziek die gaan over regen. Voor deze gaan we terug naar 1998 als Acta en de Munnik een bescheiden hit scoren met dit nummer. Dat wil zeggen, als je gaat kijken naar de hitnoteringen in de, zeg maar, de officiële lijsten. En toch is deze plaat echt uitgegroeid tot een van de meest gewaardeerde platen van Acta en de Munnik. En jij weet nu natuurlijk al lang dat ik het heb over Het regent zonnestralen.
1: De link van Marleen.

Samantha Steenwijk, duidelijke taal. Je weet niet wat je mist. Het is bijna 11:30. Zometeen draai ik een verzoekje. Kan er eentje voor jou zijn? Of voor iemand voor wie je graag een plaat wil aanvragen? Je kunt het me dus nog laten weten. Nu wij niet meer praten, is dit van Jaap Reesema.

0: Vlaanderen. Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Wat ga jij morgen doen?
8: Chillen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Albert Heijn.
1: Omdat we series willen blijven bingen.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

Quincy, morgen weer een dag. En wat ook helemaal waar is, is dat de tijd is aangebroken om een verzoekje te draaien voor iemand. En ik heb ontzettend veel leuke verzoekjes binnengekregen. En ik heb er eentje uitgekozen van een zangeres die we eigenlijk niet zo heel erg vaak horen hier op Radio Noordzee. Maar dat zou wel vaker moeten zijn, zegt ook Leona. Leona die wil heel graag Bonnie Sinclair horen. En dan specifiek het nummer Pierrot. Droog je tranen. Nou, dat gaan we natuurlijk gewoon doen. Leona, dankjewel voor je berichtje. Ik ben het ook helemaal met je eens, hoor. Ga genieten van Bonnie Sinclair, dus speciaal voor jou, Pierrot.

leuke vraag, Thomas Bergen, als je de keuze had. Het is alweer bijna 12 uur. Betekent dat we zo meteen lekker gaan lunchen. En ik blijf bij je het hele lunchprogramma tot 1 uur.

Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Even bollen. Iedereen.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. Drie mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. Twee verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

De stem van Robert van Hemert, zandloopster, hoorde je aan het begin van dit lunchuur. Als je net je bammetje, hoe zeg je dat, je lunchbakje opentrekt, eet smakelijk. Misschien ben je een lekker salade aan het eten of een soepie of een lekker broodje. Ik wacht nog even met eten, want ik ben dit hele uur bij je. In plaats van een artiest, een zanger, een zangeres die normaal gesproken de lunchprogramma's presenteert hier op Radio Noordzee. Maar niet getreurd, want we hebben de hoogtepunten van de afgelopen tijd verzameld voor je. Dit uur hoor jij het goede doel. En Zoe Levi's komt. Zoe Levi's

0: recept.
1: Perfecte recept van Bram Bongers. En dat brengt ons bij het eerste hoogtepunt eigenlijk van alle lunchprogramma's van de afgelopen maanden. Het goede doel, de goede doel revival met Henk Westbroek, Tony Peroni en René Meister, die presenteerden in februari de lunch op Radio Noordzee hier. Ja, en Henk die vond het moeilijk om zelf iets te vertellen over het nummer Zelfs je naam is mooi. Tony Peroni die waagde een poging, maar verklapte een geheim. En daarna nam Henk Westbroek het zelf even over, maar ook hij verklapte per ongeluk een geheim.
2: Ik krijg een beetje last van okselzweet.
3: Vind je het moeilijk om het zelf te vertellen?
2: Ja, doe jij het maar.
3: Ja, nou, je krijgt nou het liedje van René en Henk.
2: Ja, dus René Meijsen die naast me zit heeft de muziek geschreven en ik het rijmpje.
3: Ja, Zelfs je naam is mooi. Ja, het blijft een fantastisch liedje en we doen het live ook. En dat is de toegift mag ik eigenlijk niet vertellen.
2: Nee, maar dat geheim gehouden hebt. Toen, zo kennen we jou weer. Dat als wij, voordat we België in als ander toegiftnummer doen, doen we dit
3: even. Dit knippen we eruit, hè, jongens?
2: Ja, dat houden we geheim, ja. Het is, het leuke van dit liedje is, dat kan ik wel vertellen. Ik woon al heel lang met dezelfde vrouw, die heet Julia. En die had ik ooit beloofd om een liefdesliedje voor haar te schrijven als wij 35 jaar bij elkaar zouden zijn. Dat is ook zo, dat hebben we gedaan. René de muziek, ik mocht het rijmpje maken. En dat werd een grote hit. En toen zei mijn vrouw daarna, maar als we dan 55 jaar bij elkaar zijn, toen zei ik, nou, dan gaan we trouwen. 24 april is het zover.
3: Ga je echt trouwen?
2: Serieus.
3: Wat leuk, mogen wij ook komen dan?
2: Nee.
3: Dat zijn echte vrienden, hè, dit, hè?
2: Nee, ik trouw in het geheim.
3: Ja.
2: Dat is zo, 's ochtends om 8:30. Oh, ja. Dan hoef je niks te betalen. Nee, en dan
4: in het geheim.
2: Zaal
4: 24 april om 8:30.
2: Ja. Ja.
4: Op Radio Noordzee. Ja. Dus dat is in het geheim. Ja,
2: maar ik heb de tijd net gejokt. Dus het is een hele andere tijd. Het is namelijk 9:30.
3: Ja.
2: Oké.
3: Ja, de volgende plaat heet dus Zelfs je naam is mooi.

0: Het is bijna 12:30. Zometeen Zoe Levi over de samenwerking met Thomas Agda.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: Wild Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Ja, in maart presenteerde Zoe Levi de lunch en zij kreeg een luisteraarsvraag van Eline van der Veen. Eline die wou graag weten hoe het voor Zoe Levi was om te werken met Thomas Akda. Want die hebben namelijk samen het nummer Ik Zing geschreven.
1: Eline, het was echt heel leuk om te werken met Thomas Akda. Het is een hele fijne, warme man. Met wel zijn eigen manier van werken, want hij komt met een kladblok en een pen naar de studio. Maar daar is wel het hele mooie nummer Ik Zing uit voortgevloeid. Dus ik ga nu ook naar de studio met een kladblok en een pen.

praat met Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Het is bijna 1 uur tijd om die laatste happen boterham of sla of soep even een beetje weg te kauwen. En lekker de middag in te gaan. Hier natuurlijk ook bij Radio Noordzee. Hè. Blijf er lekker bij. Alles is 200% puur Hollands. En heel graag tot morgen. Maak er een mooie dag van.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
17: It's funny because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brand stichten in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Ja, de man voor wie het toch een hele spannende week is, Gordon. Want deze week is namelijk zijn fotoshoot voor de Mensheld. Ja, hij is al maanden aan het trainen, aan het lijnen, aan het diëten. Want hij moet in oktober met een sixpack op de cover van dat fitnessblad staan. Deze week dus de fotoshoot. Het is allemaal te volgen op zijn Instagram. Gordon plaatst hier en daar nog wel eens een fotootje. Je hoorde hem nu samen met Replay bij Radio Noordzee. Never Nooit Meer. En ik zat te denken, ja, Gordon, mocht het nou net niet lukken, weet je wel. Mocht je voor de spiegel staan en denken, ja, die sixpack is ver te zoeken. Weet je wat, dan ga je gewoon naar de Albert Heijn, koop je 6 blikken bier en dan ga je daarmee op de foto. Sta je ook met een sixpack op de foto, ja toch? Ja, dat is een beetje hoe mijn weekend eruit ziet in ieder geval. Goedemiddag.

Radio Noordzee met het Klein Orkest. En eerder deze maand kwam er eigenlijk een soort einde aan het Klein Orkest. Harry Jekkers heeft namelijk zijn allerlaatste show gegeven. Deed hij natuurlijk in zijn Den Haag in de Koninklijke Schouwburg. En hij werd ook nog eens benoemd tot ereburger van die stad voor al zijn muzikale verdiensten. En terecht natuurlijk. En de muziek van Klein Orkest ga je nog heel veel horen op de zender waar ze thuis horen, Radio Noordzee. Je hoorde Laat mij maar alleen. Zometeen Paul de Leeuw. En nu nieuwe muziek van Gerrit Snijder. Leuk liedje.

zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.

0: laat in Radio Noordzee. Je hoorde Jong en Dom. En zometeen de nieuwe van Yves Berendsen en Busy. We zijn er in een paar minuten.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. En op dinsdag zoek ik altijd naar een mooi duet tussen een man en een man, een vrouw en een vrouw. Of zoals in dit geval, een man en een vrouw. Het leuke is, de tekst van dit liedje is geschreven door niemand minder dan Annie M.G. Schmid. Die ken je uiteraard onder andere van Jip en Janneke, maar ze schreef dus ook muziek. En het wordt gezongen door twee iconen, durf ik wel te zeggen. Frans Halsema en Jenny Arian. Samen zingen zij het prachtige Vluchten kan niet meer.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

Blijf bij mij. En goed nieuws voor fans van Volumia. Want Xander de Boeizanier heeft inmiddels bevestigd dat komend jaar Volumia terug gaat keren. Ja, hij vindt dat ze te vroeg zijn gestopt. En dus gaan ze langzaam weer de instrumenten oppakken, afstoffen, oppoetsen. En een klein beetje repeteren, denk ik. En dan kunnen we ons dus op gaan maken voor zowel oude als nieuwe muziek van de Volumia. En uiteraard hoor je hen ook hier bij Radio Noordzee. De zender met 200% puur.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. Het is zonnig met een paar stapelwolken met 24.

Vroeger en Waylon, hoe de liefde gaat. Toch een bijzondere combinatie, toch? René Vroeger en Waylon. Toch een beetje als macaroni met suiker, weet je wel? Dat je denkt, ja, apart. Ergens wel lekker, maar wel apart. Maar een leuk liedje is het geworden. Hoe de liefde gaat, hoorde je op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. En bereid je maar vast voor op de woensdag, de dag van morgen. Want het gaat weer heel warm worden in Nederland. We gaan richting de 32 graden. Maar lokaal kunnen we pieken naar 5 à 36 graden. Dus ik neem aan dat de zonnebrand niet heel ver weg is. Want ja, het was onlangs ook nog heel warm. Maar hij kan weer uit de kast. En ook de korte broeken en het korte rokje kun je tevoorschijn toveren. Want morgen dus weer zomer in het land. En over zomer gesproken. De Afro Bros zorgen altijd voor zomerse deuntjes. Die hoor je zo. En dit is een zomeravond met jou, Monique.

0: Kedam. Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Gordon is na een periode van hard trainen klaar voor zijn fotoshoot voor Mens Held. Op Instagram schrijft de zanger: gisteren was mijn laatste training voor de shoot die morgen is. 6 maanden van discipline en verandering van levensstijl en eetpatroon. Op het eindresultaat moeten we nog even wachten. Het blad met Gordon op de cover verschijnt in oktober. En Christina Curry die heeft de eerste foto's van haar pasgeboren baby gedeeld. Vorige week verwelkomde ze samen met haar vriend Kevin dochtertje Cleo. Christina schrijft bij de beelden dat ze de geboorte van Cleo zelf wilde bekendmaken, maar dat dit anders is verlopen. Het nieuws werd gisteren namelijk al verklapt door haar vader Adam, die het vertelde in zijn podcast. En wie om dat babynieuws een traantje heeft gelaten, is Patricia Pai. Die is natuurlijk oma geworden van haar eerste kleinkind. Aan de Telegraaf laat ze weten dat Christina het ontzettend goed doet. Natuurlijk is het in het begin even wennen, maar zoals Patricia zegt, vindt iedere moeder uiteindelijk haar eigen weg.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. Recht uit Nijmegen hoorde je Frank Boeien en Kronenburg Park. En over Nijmegen gesproken. Exact een week geleden gingen de lopers daar van start tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Afgelopen vrijdag kwam uiteraard iedereen over de finish. En Radio Noordzee was daar de hele week bij. Was hartstikke leuk. René en Jonathan van de middagshow waren daar. En natuurlijk traden Benny Solo en zanger Alex op met hun speciale versie. Een Bossie Gladiolen. Mocht je dat willen terugzien, dat kan via radionoordzee.nl. Nu Russo en Mart Hoogkamer. Dit is Pakt Mij bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: Zee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

die heel leeg is momenteel. Het schoolplein, want Nederland viert zomervakantie. En neem Radio Noordzee lekker mee op zomervakantie, zou ik zeggen. Dat kan heel makkelijk, ook als je naar het buitenland gaat. Via radionoordzee.nl kun je door heel Europa en wereldwijd lekker naar Radio Noordzee luisteren. Het is de lange, droge, hete zomer van 2026. En droog is het. Sterker nog, de zomer behoort tot nu toe tot de 5% droogste ooit gemeten. Kortom, we zijn toe aan een buitje, maar voorlopig gaat het nog niet gebeuren. En voorlopig hoeven we niet te schuilen. Je hoort nu Miss Montreal, schuilen bij Noordzee.

Radio Noordzee. Je hoorde Laat Me Lekker Leven op de dinsdagmiddag. Zometeen ga ik jou vertellen hoe jij gratis en voor niets onder andere Hans de Boy, Henk Westbroek en Erik Messi van Toontje Lager live kunt zien. Dat lijkt me de moeite waard, ja toch? Nou, hoe het zit, daarvoor moet je lekker blijven luisteren naar Radio Noordzee. En natuurlijk ook voor 200% puur Hollandse muziek. En een kakelverse shownieuws-update ook zometeen. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je weet het als je blijft luisteren naar Radio Noordzee. Met nu de nieuwste van Simon Keizer. Dit is Wat Moet, Dat Moet.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7,1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7 dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet. In het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft, ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat ze mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam. Maar de organisatie wil er niks over zeggen. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer. En dat was het ANP nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Ah, prachtig. Even een moment van rust. Op de dinsdagmiddag met de drie J's. Watermensen hoorde je bij Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc. Hey, de zomer is in volle gang. Je hebt waarschijnlijk allerlei leuke plannen. Zomervakanties, uitjes, citytrips. Maar hoe staat het met je agenda voor december? Ja, buiten de feestdagen, heb je al wat staan? Zo nee, zullen we daar vast met potlood wat in gaan schrijven. Is wel leuk toch dat je alvast iets hebt om naar uit te kijken. 12 december is het namelijk de nacht van de Nederpop XXL in de AFAS Live in Amsterdam. Een enorm leuk feestje met heel veel Nederlandstalige muziek. Klassiekers gezongen door de originele artiesten. Denk aan bijvoorbeeld Hans de Boy met zijn Annabel. Henk Westbroek, nou ja, het hele oeuvre van Het Goede Doel bijvoorbeeld, hè, komt dan voorbij. En wat dacht je van Erik Messi, de zanger van Toontje Lager? Zij zijn er om te beginnen alle drie al bij. En nog heel veel meer.

En het leuke is, jij kunt er ook bij zijn de hele volgende week. Maak je namelijk bij Radio Noordzee kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL in december, dus in de AFAS Live. Kortom, houd je radio lekker op Radio Noordzee en ben daar misschien wel bij. Zometeen de nieuwe van Jeroen van der Boom, Luchtballon, komt eraan. Ook een Kakel versus Shownieuws update. En dit zijn Donnie en Senna.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Madonna heeft dinsdag een opvallende boodschap gedeeld op sociale media. De Amerikaanse zangeres plaatste een afbeelding met een Nederlandse tekst: "Ik heb iets waar ik over wil praten", inclusief een spelfout. Waar de boodschap op slaat is niet duidelijk. Madonna gaf verder geen toelichting. De zangeres gebruikt sociale media vaker om nieuwe projecten of optredens aan te kondigen. Op sociale media wordt gesuggereerd

0: ontken. En Gordon is na een periode van hard trainen klaar voor zijn fotoshoot voor Men's Health. Op Instagram schrijft de zanger: gisteren was mijn laatste training voor de shoot die morgen is. 6 maanden van discipline en verandering van levensstijl en eetpatroon. Op het eindresultaat moeten we nog heel even wachten. Het blad met Gordon op de cover verschijnt in oktober. En Christina Curry heeft de eerste foto's van haar pasgeboren baby gedeeld. Vorige week verwelkomde ze samen met haar vriend Kevin dochtertje Cleo. Christina schrijft bij de beelden dat ze de geboorte van Cleo zelf wil bekendmaken, maar dat dit anders is verlopen. Het nieuws werd gisteren namelijk al verklapt door haar vader, Adam Curry, die het vertelde in zijn podcast.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

basis. Dat blijft toch de basis. André Hazes, het is koud. Zonder jou hoorde je bij Radio Noordzee. Nou, ik denk als je vannacht gaat slapen, dat je denkt, nou, ik ga even een paar meter van mijn partner afliggen juist. Want het wordt behoorlijk warm. En zeker morgen gaan we lokaal pieken richting de 36 graden. Dus hou daar vast rekening mee.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
12: laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Alle verf super voordelig.
15: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Moelenmilk, the moo you can't resist.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Guido van der Graaf, Radio Noordzee. Je hoorde ciao, doei, adios. 2026, toch een klein beetje het jaar van Guido van der Graaf. Het gaat hem lekker voor de wind. Later dit jaar gaat hij zijn allergrootste solo-show tot nu toe geven in de AFAS Live. En ja, heeft Guido dan nog dromen, hè? Vraag je je toch af. Nou, zeker wel, vertelde hij onlangs bij Radio Noordzee.
1: Ik heb al best wel veel mooie dingen mogen doen, maar een te gek duet met bijvoorbeeld René Vroeger, dat zou ik nog steeds heel erg tof vinden.
0: Nou, je zou toch zeggen dat dat er

0: love you.
1: Gordon en Replay, Radio Noordzee. Je hoorde Me Loving You. Hey, werp eens een blik op de klok. Ja, het is bijna 4 uur. Dat betekent hoog tijd voor de mannen van de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag hier bij Radio Noordzee onder aanvoering van René Verkerk. Met onder andere jouw kans op de enige echte exclusieve Radio Noordzee koffiemok met je naam erop. Die wil je winnen? Kan zo meteen na 4 uur bij de mannen. Veel plezier. Tot morgen.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: nrc.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin misschien explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk sikkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. En keeper Timon Bellenreuther stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Bellenreuther zeker een paar weken is uitgeschakeld. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is lekker rustig op de weg, het is vakantieperiode. 11 vertragingen staan er, dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4, Den Haag-Rotterdam voor... Schipluiden inderdaad, je vertraging 18 minuten. Dan de A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten en je vertraging daardoor ook 18 minuten. En de laatste die vind je op de A17 Roosendaal Dordrecht voor de Klaverpolder. En daar is je vertraging 13 minuten.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma.

0: Kramer en Willy Dans en Gappie doen nog maar eens even een klein sapje.
1: Ja, belangrijk, hè, met de warmte.
0: Hydrateren, weet je wel. Ik bedoel, dat is heel belangrijk als de thermometer binnen niet al te lange tijd 38 graden gaat aangeven. Dan moet je af en toe een klein sapje drinken. Een natte handdoek in je nek leggen. De gordijnen sluiten.
2: Voetjes in het water.
0: Voetjes
2: in
0: adem blijven halen is ook belangrijk.
2: Zeker.
0: Waar zouden we zijn, Rini, zonder het RIVM? Helemaal nergens.
2: Nee, dan hadden we het nooit gered.
0: Hadden we niet, dat zijn
1: we waren hier niet meer geweest.

0: opstelling vandaag met Rini van den Elzen. Jonathan Mink. Ja, het is natuurlijk wel een beetje vakantietijd. De helft van het team is weg.
1: Kobus. Maar we missen hem wel, hè? Menno ook.
0: Ja, maar Kobus ook. Hè. Maar, ook, maar ook, je mist ze allebei wel, toch?
1: Ja, ja.
0: Op de een of andere manier ga je toch, ja, je hecht aan ze.
2: Het is een beetje zo'n verjaardag waarbij je ervan uitgaat dat je lievelingsoom komt. Ja, maar dat hij er toch niet is wanneer je de kamer binnenkomt.
0: Ja, ik maak ze ook een beetje
1: druk. Gefeliciteerd, jij gefeliciteerd. Ik ga gelijk weer.
0: wat zijn de laatste berichten van Kobus in Thailand? Heeft hij het goed?
2: Ja, hij heeft het hartstikke mooi.
1: Ja, ik probeerde hem vanochtend te bellen, maar ik kreeg hem niet te pakken.
0: Dus is er misschien tijdverschil of zo?
1: Ja, 5 uur later. Maar goed, als je dan 's ochtends hier belt, dan is daar gewoon middag.
2: Zou het moeten
1: kunnen.
0: Ja. Maar ja, je weet niet waar hij mee bezig is natuurlijk.
1: Je weet het niet.
0: Nee. Sowieso het grootste deel van alle Nederlanders inmiddels op vakantie. Hè, terwijl je om je heen kijkt, besef je het. Alleen maar lege bureaustoelen, een zielige uitgedroogde kantoorplant en een doodse stilte, dat is vaak heel ongemakkelijk, maar ja, dat heb je gewoon in de maanden juli en augustus. Gecondoleerd, je bent namelijk de officieel achtergebleven werknemer ook vandaag. Terwijl al je collega's momenteel vechten om een licht bedje in Spanje, zand uit hun zwembroek kloppen in Italië.
1: Zand in mijn navel.
0: Ja, of zich helemaal laten gaan op een regenachtige camping in Drenthe zit jij hier. Maar jouw positief denkende vrienden slepen je er ook deze dag gewoon weer keihard
1: doorheen.
2: Zeker, we zijn er altijd voor.
0: We zijn er altijd. En als je ergens over wilt praten of we moeten misschien even iets voor je doen, open de Radio Noordzee-app en we doen dat voor je.
2: Lifestyle, fashion, healthy. Het maakt ons niet uit, we helpen je gewoon overal mee.
0: Een mooie pokoe misschien even draaien.
2: Een dikke banger kan ook.
1: Of ten compensatie van de absentie van Menno, misschien

0: mopje, even een raadsel.
1: Ik ken een leuke mop.
0: Oh ja? Heb jij een leuke mop, Rini?
1: Ja.
0: Oh, dat we gaan er even. Ja, we gaan er even zitten.
1: Een beetje een Rotterdamse mop, zeg maar.
0: Ja, we gaan even.
1: Er is een ongeluk gebeurd ergens en een gozer die ziet dat.
0: Ja.
1: Dus die belt 112. Ja, alarmcentrale, wat kan ik voor u doen? Ja, mevrouw, is hier een heel ernstig ongeluk gebeurd. Er is iemand aangereden. Die is zwaar gewond en is dringend een ambulance nodig. Oh, dat is niet zo best. Wat is de locatie? Waar staan we hier? Oh, dat is de burgemeester Lefebvre de Montigny-laan. Kunt u dat spellen, meneer? Hallo, meneer? Ja, moment, ik sleep hem even naar de kleiweg, dan bel ik u zo wel terug.

0: Alfred regelen. Dus schrijf jij het even op een...
1: Ik heb het gelijk genoteerd, jongens.
0: Geel notitie.
1: Ja hoor, op de post-it.
0: Dus, volgende week trouwens maak je kans op tickets bij Radio Noordzee... voor de nacht van de Nederpop.
1: Toffe line-up, man.
0: Ja, een XXL line-up. Een spectaculaire liveshow belooft het een echt onvergetelijke avond te worden. In AFAS Live op 12 december. En de eerste namen zijn al bekendgemaakt. Henk Westbroek... Nol Havens, weet je nog, van VOF de Kunst.
1: Ja, ja.
0: Erik Mezi, Edgar van Travassi, kleine wasjes.
1: Grote wasjes, alles in de wasmachine.
0: Mai Tai, Hans de Boy, Lois Lane, Cadans. Alidus Hidding van de Time Bandits. En ook Peter Koelewijn zal van de partij zijn. Dus
1: dan gaat in plaats van het dak afkomen, gaat het dak eraf.
0: Ja, volgende week dus jouw kans. En zet alvast een klein kruisje op 12 december in je agenda. Zometeen bellen we even met Wilco van Schaik... de directeur van voetbalclub NEC uit Nijmegen. Ja, Wilco heeft natuurlijk vorige week ook een machtige week gehad... tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Toch even horen wat zijn hoogtepunten waren. En we kunnen hem meteen even vragen, Rini, naar Dusan Tadic.
2: Ja, ja, ja, ja. Die gaat... Dat is wel de deal van deze zomer,
0: toch? Dat is toch echt maar een parel voor de Nederlandse Eredivisie... dat hij weer terugkomt. Dat is echt, echt leuk. Dus gaan we zo even vragen aan de directeur van NEC, aan Wilco. En is dat, even naar het nieuws te kijken... Gisteren is er een spijkerbroek... uit het jaar 1880 geveild.
1: Oh.
0: Voor maar liefst 76.000 euro.
1: Duur broekie.
0: 1880.
1: Maar was hij nog een beetje in krampe staat? Of
0: die, Zou die van Kobus geweest kunnen zijn, of niet, denk jij, Rini?
2: Ja.
0: 1880.
1: Ah, wat Kobus

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Guusje, tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Het is 2 minuten over 4:30 vanavond en vannacht is het helder. Morgen wordt een bloedhete dag. Met veel zon, 29 tot 36 graden.
19: Zo, oh, oh. Goed hydrateren jongens.
18: Ja, ja, dat is onze laatste dag morgen voordat zeg maar de...
20: Wat?
18: De hydrateren.
19: Hydrateren, oh, drinken.
20: Ja, ja, dat gaat. Ja, ik vind viaduct al een moeilijk woord, dus zeg gewoon drinken.
18: Ja, we gaan er wel uit morgen met een knal, want Edwin van der Tolen komt morgen natuurlijk.
19: Leuk, gezellig.
18: En die heeft een nieuwe hit uit, Code Rood. Nou ja, we hadden het niet beter kunnen plannen morgen.
20: Nee,
18: natuurlijk,
20: nee.
18: We gaan de vakantie een beetje vrolijk beginnen met Edwin ook nog in de
20: huis. Allemaal leuk, productie, man. Allemaal heerlijk. Productie.
18: Ja, weet je, het is allemaal
20: Code
18: goed.
20: Code Rood, we zorgen gewoon gelijk voor je.
18: Weet je, het is een kwestie van logisch nadenken. Ja. Het is allemaal niet zo moeilijk.
20: Ja, het is niet zo moeilijk.
18: Maar morgen, ja, jongen, we transformeren echt allemaal massaal in een soort wandelende zweetvlek de hele dag, denk ik. Oh.
21: Radio Noordzee, verkeer.
22: Op de weg hoef je dat gelukkig niet te doen. Er zijn namelijk maar 10 vertragingen en dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel, een 30 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug, daar is de afrit afgesloten. Je vertraging is 22 minuten. En de laatste die

0: NRC. Hollandse hoofdpunten. Met onze Rini.
1: Dankjewel, René. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie bezig, meldt AT5. Er is een straat afgezet en er lopen gemaskerde agenten. Er staan ambulances en er zijn ook mensen van Defensie. Boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Meer informatie is tot nu toe nog niet bekendgemaakt. De menselijke resten die bijna 3 jaar geleden aanspoelden op het Nederlandse Wadden-eiland Texel zijn geïdentificeerd. Het gaat om 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De Nederlandse politie vermoedt dat de mannen vanuit Frankrijk de oversteek over het kanaal naar de UK wilden maken. Het kabinet moet voor het einde van dit jaar een besluit nemen over het verlenen van een natuurvergunning aan Lelystad Airport. Landbouw- en natuurminister Jamie van Essen verwacht daar in 2030 over te beslissen. Maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een besluit erover wordt steeds uitgesteld.
2: 2030?
3: Maar het is... ik rij er gewoon iedere dag langs, hè, maar... Op een gegeven moment zou de kogel door de kerk zijn. Toen werden er ook langs de snelweg een nieuwe afrit aangelegd. Ja. Met daar grote borden, Lelystad Airport. Ja. De terminal is gloednieuw. Alles lichter. Met de scanners en de hele reutemeteut die een vliegveld nodig heeft. Lichter.
2: Ja.
3: En het enige wat je ziet is dat er volgens mij is er een vliegschool van de KLM. Kijk, die er zo nu en dan opstijgt.
2: En nu de problemen op Schiphol stapelen zich natuurlijk nu ook enorm op. Want daar zijn ze natuurlijk met van alles aan het verbouwen. Weet
3: dit
2: je
3: is
2: wat?
3: Toch het moment?
2: Dat hele Schiphol ligt op zijn gat. Er staan rijen tot de A9 bijna Amstelveen. Dus juist nu in deze tijd heb je Lelystad Airport nodig.
1: Maar dat duurt dus gewoon 10 jaar voordat er een besluit wordt genomen.
2: Ja.
1: Dat je denkt, ja...
2: Maar dat hoeft toch allemaal niet zo lang?
1: In Griekenland heb je gewoon een zwager die aan de stempel zit.
2: Ja, okay.
1: Die geeft je wat drachmes en dan hup, stempeltje door.
2: En weet je, over een maand is het open, bij wijze van spreken.
1: Ja.
2: Maar dit duurt allemaal veel te lang. Het gaat over zoveel schijven, je wordt er helemaal naar van.
3: Ja, en dat heeft ook al miljoenen gekost. En wat krijg je over 10 jaar... Die terminal is nu uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur. Ja, waar de veiligheidseis voor nu. Maar over 10 jaar kunnen ze weer voor miljoenen de hele bende verbouwen.
2: Ja. Mag ze alles weer uitslopen?
3: Ongelooflijk.
1: Dan landen daar de vliegende auto's ook gewoon, weet je wel.
3: Dat zou voor mij wel een stukje dichterbij zijn. Ja.
1: Dat snap ik.
2: Maar het wordt nu hoofdzakelijk voor Cessnaatjes en zo gebruikt, toch?
3: Gewoon een vliegschooltje zit er.
2: Dat soort dingetjes allemaal. Oké. Rini, wat hebben we nog meer vandaag?
1: Ja, vandaag in 1928 opent Prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam.
2: Oh, ja.
1: En dat was niet op de Prins Hendrikkade, maar gewoon in het Olympisch Stadion.
2: Ja.
1: Vlakbij waar René Verkerk is geboren.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Dat ben ik.
1: En vandaag in 1940 opent koningin Wilhelmina de uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen.
2: Ja, daar heeft Kobus nog de eerste plaat aangekondigd, denk ik.
1: Ja. Schorrie morrie moet het land uit.
4: Welkom bij Radio Oranje. Vanaf de middengolf, 828. Goedemiddag.
2: Ja, sorry.
3: Ja, maar dat is wel wat geweest, hè, dat Radio Oranje.
1: Zeker.
2: Ja, daar zat de koningin ook gewoon. Die denkt, lekker veilig, ik ga daar bij.
3: Ik ga lekker de plas over de groeten.
2: Ja, bekijk dat wel lekker.
1: Ja.
2: Mooi is dat, hè.
1: Ja. Weer in hem gewoon.
2: Ja.
1: Ja, en voor de rest is het vandaag Wereldhepatitisdag.
2: Oh,
1: gezellig. Ja. Deze dag is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in het leven geroepen om bewustzijn te creëren rondom virale leverontstekingen.
2: Ja, ja.
1: Dat we het even weten.
2: Dat we het eventjes weten.
3: Belangrijk.
2: Ja, belangrijk om te weten, Rini.
1: Zeker.
2: Het zijn niet echt dagen waar je naar uitkijkt of zo, maar het is wel goed dat het er is. Zeg maar.
1: Ja, dat.
2: Zijn we rond, of niet?
1: Ja, voor nu even wel.
2: Ja, we hebben al veel gegeven, het eerste half uur. Hè? Je moet ook niet overdrijven natuurlijk.
1: Nee.

0: gehad met z'n allen.
1: Och man.
0: In de oudste stad van Nederland, Rini, Nijmegen. Ben jij ooit bij die Vierdaagse geweest eigenlijk?
2: Ja, ik ben wel eens op die tentfeesten. Hoe heette dat? Ja. Aan de Waalkade had je toen
1: Vierdaagse
2: zo'n
1: feesten.
2: Ja, ja maar ja. Dat was één avond. En ik werkte toen al voor de Corona's, die band.
0: Oh ja, oh.
2: En dus toen ging ik daar even kijken.
0: Ah, het is niet normaal. Ja, we kijken met weemoed terug naar de Vierdaagse. Tienduizenden mensen inderdaad die de kuierlatten onderbonden om elke dag 30, 40 of 50 kilometer te wandelen. Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen waar de Vierdaagse om draait. Ook de feesten, hè, je riep het al even, zijn legendarisch.
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, tijd om de balans van de vorige week even een beetje op te maken. Ja, met wie doe je dat beter dan met de directeur van NEC? Even voor de duidelijkheid. Je nek zit aan je romp. En NEC zit in je hart.
1: Ja, want als je nek zegt in Nijmegen, heb je een probleem.
0: Nou, dat zul je hebben, hoor. Wilco van Schaik. Wilco.
3: Wow, goedemiddag. Wat een aankondiging, joh.
0: Maar zo doen wij dat bij Radio Noordzee in Hilversum.
2: Waar hoor je het nog?
3: Nou, dit hoor ik niet zo vaak, nee. Dat ik zo aangekondigd word door de telefoon.
0: Wilco, jij bent van origine ook niet iemand uit Nijmegen. Wij ook niet. Maar we waren er de hele vorige week. En jij denk ik ook wel. Met hoeveel plezier kijk jij terug naar de Vierdaagse?
3: Ja, ongelooflijk veel plezier. Ik heb zo ongelooflijk genoten van de mensen, van de sfeer, van de cultuur. Het is gewoon 7 dagen plezier, feest. Mensen uit Nijmegen, trots, muziek. Echt elke dag genoten met vette, dikke letters.
0: Heb jij nog een podium aangedaan om even een liedje te zingen? Eigenlijk ook Wilco.
3: Ja, de vraag stellen ze mij af nog. Ja, ik heb woensdagavond op de Molenstraat. Dat is eigenlijk de straat waar alle Nederlandstaligen zijn gekomen.
0: Ja.
3: Daar heb ik ongeveer 20 minuten, een half uurtje optreden verzorgd tijdens Roze Woensdag.
0: Ja, ik vind dat zo mooi als ik jou dat zie doen. Ik zag jou dat met carnaval ook doen in het Mariekenpaleis op de Grote Markt. Jij hebt daar heel veel plezier, bleef je eraan, hè?
3: Ja, vooral dat, ja. Ja. Ik heb mezelf heel veel plezier aan om het te mogen doen. En gelukkig heb ik heel veel Nijmegen aan NEC'ers die dat leuk vinden als ze voor het podium staan. Ja, ik geniet dan, weet je. En ik pretendeer geen echte zanger te zijn. Maar ik vind gewoon het plezier, de beleving. Op zo'n podium staan, al die mensen die dan juichen en meezingen. Ja, ik vind dat helemaal gek.
0: Wij appten eerder deze week al even met elkaar. Wat zei Wilco ook weer in de app, Minky?
1: Ja, het ging over de knippen van de lopers. De parfumwinkel die de schoonmakers achterlieten op het Faberplein. Het was een beetje codetaal, maar er zal vast een goed verhaal achter hangen, Wilco.
3: Nou, ik heb natuurlijk wel veel gedaan. Uiteindelijk vind ik ook als directeur van NEC Nijmegen hoort het er ook bij mezelf te laten zien, om NEC te laten zien. En ik heb op de Roze Woensdag in Word heb ik geknipt. En dat betekent, ja, dan komen de lopers langs. En die hebben 1 tot en met 6. En die moeten natuurlijk op bepaalde posten knippen.
0: Ja.
3: Dus ik heb daar een half uurtje staan knippen. En dat was natuurlijk superleuk, want er kwamen NEC'ers langs. Hé? Ben jij Wilco van Schaik? Ja, natuurlijk. Ja, dat vind ik al wel leuk. Ja. Dus die mensen moesten allemaal foto's nemen. En ik heb een compliment gegeven aan al die mensen die schoonmaken elke ochtend. Ja. Want het is natuurlijk 1 grote klerenzooi. En ik loop dan 's ochtends wandelend door de stad. En daar hadden ze parfum in het schoonmaakspul gebruikt.
0: Oh.
3: Dus op het Faberplein. En dat rook ik, dat heb ik een filmpje gesproken voor die mannen van Johan Wijs, dat is Rion, die maken alles schoon.
0: Ja.
3: En heb ik al die mannen bedankt. En dat ging het op Gelderland zetten. En toen zei ik, dit is de parfumeriewinkel van Nijmegen, Faberplein.
0: Ja, mooi.
3: Ik vind een compliment voor die gasten die zo hard werken.
0: Wilco, nog even wat anders. Met hoeveel plezier kijk jij ook uit naar het nieuwe voetbalseizoen, de Eredivisie?
3: Oh, ja, dat is natuurlijk voor ons echt een ongekend seizoen wat dat gaat worden.
0: Ja.
3: Europees voetbal staat voor de deur. Volgende week spelen wij in Athene voorronde Champions League. Ik zei het vorige week op een podium, moest ook nog een veiling doen. Zei ik tegen die mensen, doe je arm omhoog, je linkerarm.
0: Ja.
3: Pak je duim in je wijsvinger en knijp in je arm. Wij spelen als NEC volgende week voorronde Champions League. Ja, deze stad is helemaal gek. Het is niet normaal. Ja, iedereen is helemaal in verroering dat we dat gaan doen.
0: Ja, maar het nieuws van de dag, en we moeten echt met z'n allen hier in Hilversum een diepe buiging maken, is natuurlijk wel de komst van Dusan Tadic, Wilco.
3: Ja, dat is natuurlijk voor ons super. Deze man had ongelooflijk veel aanbiedingen. Waar we zijn hem op gaan zoeken in Belgrado met de trainer en Marcel Boekhoorn.
0: Ja.
3: Ik heb zelf met hem gesproken in Amsterdam. We hebben ons plan uitgelegd, het project. Hij wil heel graag goed samenwerken met Dick Schreuder. En uiteindelijk horen wij van de week, hij zegt, ik kies voor jullie, ik kies voor het project. Ik wil terug naar Nederland, mijn kinderen ook, mevrouw. Ja, dat is wel natuurlijk geweldig om met zo'n topsporter te werken.
1: En het cirkeltje is rond, hè? Tenminste als ik zag wat jij bij de loting voor de Champions League deed.
3: Ja, ik hou er wel van een geintje. En ik dacht, ik moet even stilte creëren. Want er waren natuurlijk het allerdiepste geheim aan het onderhandelen. Dus daarom maakte ik het geintje. Waardoor iedereen dacht, ja, als die dat doet, dan zal er wel helemaal niks met me waar zijn. Ja, en toen hebben wij mooi in 5-6 dagen in alle rust, zeg maar, die transfer af kunnen maken. Dus na La Cicione, Charon, Thierry, Sandler. Ja. Het is weer zo'n mooie ervaren jongen die we erbij hebben.
0: Ja, Linssen. Ja, maar dit is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een parel ook voor de Eredivisie weer. Zo'n gast in de competitie is geweldig mooi.
3: Ja, dit is echt de Djokovic van het voetbal. Deze man heeft een lichaam dat is gewoon één bonk spieren. En die wil alleen maar presteren. Zijn mentaliteit, zijn drive. En die gaat gewoon weer in de Eredivisie spelen. En dat zijn Marcel Boekhoorn ook. Want ik gun het niet alleen de NEC-supporters, maar alle voetballiefhebbers in de Eredivisie dat deze man terugkomt. Dus dat wordt voor ons allemaal smullen.
0: Ja, schitterend mooi. Ja, ik ben net als jij ook verliefd geworden op Nijmegen, Wilco. En ik denk dat ik zo meteen nog in de online shop een NEC-shirt ga bestellen.
3: Nou, dat moet je zeker doen. Ze zijn prachtig. En dan kun je die fantastisch nemen. Maar om terug te komen op Nijmegen, dit is qua cultuur, qua stad, qua mensen samen. En dat te voelen en te zien met die vierdaagse feesten, dat is niet uit te leggen, want jullie zijn er geweest. Je moet er zijn geweest om te voelen.
0: Ik kan het eigenlijk in 30 seconden omschrijven. Let op, Wilco, daar gaan we.
1: Oh, nee!

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En daar liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2 uur... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
2: Het is doorrijden op de weg met 8 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden, in vertraging 26 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden en daarom is je vertraging 13 minuten. En de laatste die vind je op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Nog steeds de afrit afgesloten. In vertraging is 20 minuten.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee, Han van Eyck en Leef. Het was 1999 natuurlijk, Big Brother. Ineens dachten wij 20 seconden voordat deze tune van Han van Eyck af was. Wat won die Bart Spring in het veld nou? Was het een miljoen of was het een ton?
1: We zaten er allemaal naar. Ja, het is ongeveer een ton in euro's, 113.000 euro. Maar dat was 250.000 gulden.
2: Dat was het.
0: Ja, maar daar keken we allemaal naar. Het hele land van, wat was dat prachtig.
2: Ruud,

0: werken. We hebben
1: het is druk, hè?
0: Ja, Wilfred nog beloofd om Erika Karst te draaien met Wat zou het mooi zijn. Dat gaan we binnen nu en pak een beetje 10 minuten even fixen, Wilfred. Dus dat komt goed. Leon vraagt ons om de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Nou, dat vind ik ook helemaal geen gek idee.
1: Goeie bestemming ook morgen met die warmte.
0: Ja, en zeker omdat het inderdaad 38 graden wordt, is dat een goede tip van Leon. Dat gaan we ook even fixen. En het hele land wordt volgehangen met posters waar groot Radio Noordzee op staat. En Ger zit op de 160 vandaag, de bus. En die laat even zien dat ook voor de stalling, of hoe noem je dat, de garage. Dus
1: ja, stalling.
0: Niet de remise, denk ik. Dat is voor een trip.
1: Nee, dat is voor de trein.
0: Hangt ook groot Radio Noordzee.
1: Kijk,
0: en je kunt geen snelweg oprijden, Rini. Ik weet niet of je het al gezien hebt.
2: Nee.
0: Maar alle vrachtwagens zijn ondergeplakt met echt zulke grote koeienletters Radio Noordzee. Het maakt het land wel een stuk mooier, moet ik zeggen.
3: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Ja, die Mark Rutte die zei het al. Hè? Nederland is een gaaf landje. We hebben er jarenlang aan getwijfeld. Maar als je dit zo ziet, dan denk je wel, ja, hij had toch wel gelijk.
0: Het is een reden om nog even te blijven, denk ik.
1: Ja.
0: Dit maakt het wel mooi, jongens. Hey. Als jij nou dacht dat jouw vrienden een slecht idee hadden na 7 bier, het kan altijd beter.
1: Oh.
0: 2 dronken militairen zijn namelijk in een panzerwagen van 15 ton gestapt en hebben echt een enorme ravage achtergelaten op de legerbasis. Als je dat ziet, het invullen van het Europese schadeformulier wordt natuurlijk nog een hele uitdaging. Probeer maar eens panzerwagen aan te kruisen bij tegenpartij.
1: Dat... Maar één voordeel, je rijdt zelf niet heel veel schade aan je auto.
0: Goh, nee, het is niet... Ja, maar het is echt niet normaal wat die...
1: Eendelijke bende?
0: Op beeld?

0: Je moet maar zoeken. Die beelden kun je dus zien. En daarop is te zien hoe het voertuig meerdere geparkeerde auto's ramt en echt een spoor van vernieling achterlaat. De schade wordt geraamd op meer dan 100.000 euro.
1: Oeps, oh, ik zie het, ja.
0: Dat is echt niet normaal.
1: Ik dacht, ze rijden echt gewoon... Dit is gefilmd uit de slaapkamerraam of zo van iemand. Maar die zijn dus inderdaad gewoon met die wagen. Het lijkt wel die apocalypse. Er staan overal auto's schuin over de weg nadat het grote ding gewoon... voor links, rechts, alles omver heeft gekegeld.
0: Twee militairen, dus straalbezopen. Die hebben dat ding gepakt, die panzerwagen, en dachten... Oké, we zetten hem in één en gas erop!
2: Let's go!
0: Ja, dat is de... Kijk, je weet dat de borrel succesvol was als je hem

zou het mooi zijn.

0: 16 april was ze hier. We hebben een onvergetelijke middag met haar gehad.
1: Wat een lieve vrouw, hè?
0: Wat een oprecht lieve vrouw. Erika Karst. En daar zong ze dit voor de allereerste keer. Wat zou het mooi zijn. Moet je dus voorstellen, Rini. Zij maakte deze tune met haar broer, René Karst, samen. Maar ja, René overleed in november. En, ja,
2: ook vlak nadat hij hier was geweest.
0: Ja, dat was een paar uur later.
2: Nacht, een paar, ja.
0: Een paar uur later, ja. En, maar ze wilde toch, eigenlijk ook als een soort van eerbetoon, wilde ze deze tune afmaken. Dat heeft ze dus alleen afgemaakt en toen heeft ze hem op de plek gezongen waar René zijn laatste optreden deed. Nou, dat was echt wonderschoon.
2: Kippenvel.
0: Dat was een middag met een lach en een traan. Mooi mens, Erika Karst. Hebben we Wilfred natuurlijk eerder vanmiddag beloofd. Dus nou ja, die kunnen we weer afvinken.
2: Ja, hoor.

0: keihete dag. Het voelt een beetje dan alsof je een kaassoufflé inloopt als je naar buiten gaat. Ja, het is ook wel een beetje hollen of stilstaan. Maar wij gaan een beetje verkoeling brengen met Edwin van der Tolen in het Huis van Hollands Hits. Die komt morgen, en hoe toepasselijk is het, zijn nieuwe track Code Rood zingen natuurlijk. Dat is, heel leuk is dat, hè?
1: Ja,
0: en daarna zwaaien we af en dan is het vakantie. En dan dragen we alles over aan onze grote vriend Luc van der Braak. Lucky, dan moet jij het allemaal maar uitzoeken, toch?
2: Dat is toch wat, dat ik het werk van 3 man in mijn eentje kan doen, hè, een paar weken.
0: Nou, maar je krijgt wel een beetje hulp, toch?
2: Krijg een beetje hulp. Nee, superleuk. Er komen allerlei Nederlandstalige zangers, zangeressen, bands, rappers, artiesten komen langs. Dus,
3: als die schuiven dan de hele show bij jou aan, gewoon?
2: Nee, gezellig. Die halen de koffie, want ik heb daar geen tijd voor.
3: Ja, ja, nee, ook belangrijk.
0: Een snuffelstage voor die lui.
1: Helemaal alleen, Luc.
2: Helemaal alleen. Nou ja, donderdag Sineke bijvoorbeeld.
3: Leuk.
2: Maar ook Kido van der Graaf komt langs. Senna.
0: Leuk.
2: Frans Duits.
0: Oh ja, kan er ook bekender nog, of niet?
2: Ja, die komen later.
0: Nee, leuk. We zijn blij.
2: Hartstikke leuk.
0: Nee, we zijn hier gaan zitten onder één voorwaarde. Als wij er niet zijn, Luc.
2: Want ik heb gehoord dat jullie er tussenuit gaan om te brainstormen. Om nog sterker terug te komen, hè, met dit programma.
3: Ja, het is een werkvakantie.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
0: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Het is even over 6:30 vanavond en vannacht is het hartstikke helder. Dat betekent dat het morgen een bloed- en bloedheet dag wordt. Met heel veel zon, 29 tot 36 graden.
8: Is het hitteplan al afgekondigd van
7: nou,
8: morgen?
7: Nou, laat ik het zo zeggen, morgen is de dag dat binnenblijven met de gordijnen dicht een soort van topsport gaat worden, denk ik.
9: Radio Noordzee, verkeer.
8: Flitsmeister meldt 10 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Pernis. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is 17 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. De afrit afgesloten, je vertraging daardoor 24 minuten. En de laatste die vind je op de A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten en je vertraging is 20 minuutjes.
7: Dan is het nu hoog tijd voor een enorme vocale tractatie.
9: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
7: Met Rini van den Elzen.
10: Dankjewel René. Bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk zijn meerdere gewonden gevallen. Ook staat er een vrachtwagen in brand op de snelweg. De A17 is zowel in de richting van Breda als Dordrecht afgesloten. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 ter hoogte van afrit 27 bij Moerdijk. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Zo zijn er ook 2 traumahelikopters op de snelweg geland. Nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Madonna heeft vandaag een opvallende boodschap gedeeld op haar sociale media. De Amerikaanse zangeres plaatste een afbeelding met de Nederlandse tekst: "Ik heb iets waar ik over wil praten." De zangeres gebruikt social media vaker om nieuwe projecten of optredens aan te kondigen. Er wordt nu gesuggereerd dat ze morgen naar World Pride in Amsterdam zou komen, maar Madonna staat vooralsnog niet op het programma.
7: Oh, oké, nou, ze zal toch niet aan Moppie willen komen zingen, toch of wel?
10: Nee, ze wil ergens over praten.
7: Ze wil in ieder geval ergens. Waar zou ze over willen praten?
8: Ja, ze doet toch ook wel eens van die lezingen op dat soort evenementen. Gewoon met eigen ervaringen zo. Maar voor zover ik weet, Madonna is niet van de vrouwenliefde, toch?
7: Nee, ze, nou, laat ik het zo zeggen. Ze heeft meer mannen gekust in haar leven dan Yasser Arafat. Dat is echt, nee, die is niet van de vrouwenliefde, nee.
10: Nee, ze wil van gaan trillen uiteindelijk wel.
7: Ja, dat is. Nee, we gaan het meemaken wat Madonna kan doen.
8: Spannend,
7: dat is altijd,
8: hoor.
7: Wel altijd leuk als zo'n vrouw natuurlijk weer naar de hoofdstad komt en dan ook. Dat is altijd prima.
8: Wel even een zonnehoedje meenemen.
7: Even een zonnehoedje meenemen, inderdaad, voor het hoofdje. Rini, wat hebben we nog meer vandaag?
10: Ja, het is vandaag, naast dat het Wereldhepatitisdag is, is het ook Wereld Natuurbeschermingsdag.
7: Oh.
10: Je kunt zelf bijdragen door tuin of balkon te vergroenen,
7: ja,
10: met inheemse planten om de lokale biodiversiteit te ondersteunen.
7: De biodiversiteit?
10: Biodiversiteit, ja. Ik heb zelf onze voortuin laten betegelen.
7: Ja.
10: En ik woon in het Groene Hart, hè, dus gewoon echt, ja, tussen de weilanden.
7: Ja.
10: En toen kwam er een buurman naar me toe, die zei: ga je het helemaal laten betegelen?
7: Ja.
10: Ja. Hij zegt: maar er moet toch ook iets groens?
7: Oh, ja.
10: Ik zeg: nou, kijk eens om je heen. Misschien was je nog niet opgevallen, maar
7: je woont in het groene,
8: ja,
7: deel.
8: En aan de andere kant, een beetje heermoes en onkruid doet het goed op de tegels. Dus ook,
10: ja, zeker.
7: Maar ja,
10: zeker.
7: Buurmannen zijn wel vaak van die, heel vaak zijn van die,
10: ja, en deze buurman die heeft een leuke bijnaam bij ons thuis. Die,
7: ja,
10: heet namelijk Jan, die geen Jan heet.
7: Oh.
10: Dat is ook leuk, hè? Want wij, Jan, dachten jarenlang dat hij Jan heette. En toen kwamen we erachter dat hij helemaal geen Jan heette.
7: Ja,
10: dus,
7: ja,
10: nu heet hij Jan die geen Jan heet.
7: Maar iedereen moet wel een beetje een lastige buurman hebben of zo.
10: Zeker.
7: Ik heb een keer met mijn buurman heb ik wel eens, toen wilde ik graag een zwembad ingraven. Maar toen was de buurman fel tegenstander.
10: Oh.
7: Maar dat kan misschien ook komen omdat we 8 hoog woonden toen. Misschien enigszins mee te maken kunnen hebben. Maar je hebt altijd wel zo'n buurman op de een of andere,
10: ja,
7: manier.
10: Ja, ja, ja.
7: Wat hebben we nog meer, Rini?
10: Nou, we hebben nog wat verjaardagen. Oh, actrice en zangeres Noah Swan, die we kennen als Demi Verduin uit GTST.
7: Ja.
10: Ze is 21 geworden. Nederlands elftal leeuwin Esme Brugts, die tegenwoordig uitkomt voor Barcelona, is 23 geworden. En cabaretier en tv-presentator en voormalige radio-sidekick Klaas van der Eerde wordt vandaag 51.
2: Klaas, die was met dat Foute Vrienden, dat vond ik toch echt een fantastisch tv-programma.
7: Ja, dat, weet je, dat soort programma's, daar raak je van aan de slappe lach. Dat,
2: fantastisch.
7: Er wordt te weinig gelachen natuurlijk, dat sowieso, maar daar moeten we meer van hebben.
2: Vind ik wel, een beetje vrolijkheid in het leven.
7: Rini, over pak een beetje 10 minuten, dan leren we jou van een andere kant kennen. Want jij hebt namelijk ook ooit een keer een heuse track gemaakt.
10: Ja, met bandje toen, hè? Ja, Grasland.
7: Ja, maar dat willen we zo meteen toch eventjes publiekelijk maken.
10: Sleuze, echt aan het vorige lees. 27 jaar geleden, man.
7: 27 jaar geleden?
10: Ja.
7: Dat, daar moet je zo meteen nog maar even wat over vertellen.
10: Ja, dat is goed.
7: Gaan we, dus jouw hele leven lang geleden al?
2: Ik ben 27, ja.
7: Zeg jij niet?
2: Soundtrack van mijn leven.
7: Toetreden tot de club van 27, Mink.
2: Was ik niet van plan, maar het is nog geen 7 uur.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Floor en Snelle in de middagshow bij Radio Noordzee. En parkje, biertje, vrienden.
1: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Ja, we raken er natuurlijk niet over uitgesproken. Hè, over de vierdaagse waar we vorige week de hele week waren. Hebben we zaterdag ook nog even het Truckstar Festival aangedaan.
2: Ik vond dat nou, schitterend.
0: Dat is ook een aanrader. Dat is gewoon een kermis. Nou ja, misschien wel bijna net zo groot als de Tilburgse kermis. Dat is echt gewoon niet normaal hoe die gasten hebben uitgepakt.

0: Daar wordt het waarschijnlijk een stuk lelijker van als ik dan die landing maak. Dus ik heb dat maar niet gedaan. Beter ook, hè? Eentje een gekneusde enkel en de andere...
1: Niet normaal.
0: Ja.
1: Ja. Wie heb jij zien zingen daar dan?
0: Ja, bij de Zwarte Cross is mijn probleem altijd dat terrein zeg maar zo groot is als heel Flevoland, zeg maar, qua oppervlakte met 1000 podia. Maar ik hang dan toch vooral in de megatent en dan Bukkers.
1: Ja, Bukkers.
0: The Experience, de Heino's,
1: ja, mooi
0: Wark, Drukwerk, Jannes met Band. Ja. Geweldig, ja. Jannes met Band.
2: Ja, wat zijn ontgroening toch op de Zwarte Cross?
0: Op de Zwarte Cross wel, volgens mij, ja. Dus nee, dat was schitterend. Dus,
1: was Orgel Joker er nog?
0: Ik heb Orgel Joker niet gezien.
1: Dat was vorig jaar.
0: Wel een hoop vrouwen die op Orgel Joker leken, maar...
1: Dat was Orgel Joker, was
0: dat was nou in de caravan.
1: Rini, wij hebben het land beloofd. Wij kennen jou natuurlijk met name van jouw stem. Jouw beroemde stem die zeg maar de voice-over doet vaak van vele programma's. Maar je hebt nog een hele andere carrière achter de rug. Namelijk in Grasland. In een band heb je gezeten.
3: Ja, maar dat was niet zo'n geweldige carrière. Anders had iedereen dat wel geweten.
1: Ja, oké. Okay, maar het was wel een leuk iets om te doen.
3: Ja, hartstikke leuk.
1: Vertel er even in het kort iets over. Wat
3: nou ja, wij speelden gewoon lekker in het land. In allerlei Ierse pubs van... En podia. En in Nijmegen een keer bij een studentenfeestje.
1: Ja.
3: Vier hoog met onze boksen naar boven sjouwen. Ja. In de huiskamer. Ja. En gekke dingen
1: meegemaakt. Maar noem eens één opvallende... Doe ons één goede opvallende anekdote. Wat was iets geks wat je daarin hebt meegemaakt in die tijd van Grasland?
3: Oeh.
1: Jo.
3: Ja. Ja, dat... Ik
1: ik overval je ermee. Rien.
3: Nou ja,
1: ik overval je ermee.
3: Normaal zou ik er wel wat weten, maar het schiet me even niks te binnen. Ja, ja. Echt een... Nee. Ja, wij speelden... Nou ja, wij hadden wel een soort running gag. Die vonden we zelf erg leuk. En dat zal ook wel... Jullie zullen het vast al eens gehoord hebben. Maar overal waar wij kwamen werd uiteraard gevraagd... En jongens... Hebben jullie er een beetje zin in vanavond?
1: Ja.
3: En dan zeiden wij Stefans, ja, maar we moeten eerst spelen.
2: Ja.
3: En dat vonden we zelf heel gemakkelijk.
1: Ja, dat is met alle grappen die we maken, vinden we zelf eigenlijk het allerleukste.
3: Tuurlijk. En ik weet nog dat ik s'nachts, s ochtends vroeg, zeker ook zomers, dan kom je thuis om 4:00. En dan dacht ik, ja, nu hoor ik lekker de vogeltjes. En dan hoorde je alleen maar...
1: Ja, piep in je oor.
2: Oh ja.
3: Niet normaal, dacht ik. Dat is niet normaal.
1: Je bent dus ook gewoon een single uitgebracht in die tijd. Hè?
3: Ja, meerdere. Maar een van de singeltjes waar... Kijk, Mark Boon, dat is de gitarist van Diesel. Die produceerde dat.
2: Oh, vet.
3: En dat is ook wel te horen. En het was een liedje van Poco.
1: Ja.
3: Waar ik een Nederlandstalige tekst op heb geschreven.
1: Is het Call It Love of niet?
3: Nee, het is wel van datzelfde album.
1: Okay.
3: En die track heet When It All Began.
1: Ah, oké. Okay.
3: En dat vond ik een heel goed nummer, maar dat is hier nooit op single uitgebracht. Dus ik dacht, nou, die kunnen we best pakken.
1: Ik denk dat dit het moment is dat we hem gewoon eventjes het hele land moeten laten horen.
3: Ja, geschreven toen voor mijn meisje en we zijn nog steeds bij elkaar.
2: Echt waar?
3: Ja,
2: romanticus, Rien.
3: Ja, joh.
1: Oh, wow, dat vind ik een mooi verhaal. Dus uit de liefde ontstaan.
3: Zeker.
1: Ja, en jullie zijn nog steeds hartstikke verliefd.
3: Nog steeds?
1: Ja, ook op elkaar.
3: wij zijn niet getrouwd.
1: Nee.
3: We zijn al iets van 43 jaar verloofd, zeg maar.
1: Ja.
3: En zij vroeg laatst wel van, moeten we niet eens gaan trouwen?
1: En wat zei je toen?
3: Wie wil ons nou nog hebben?
1: Ja, maar dan moet je ook, weet je, als je trouwt, moet je ook zeg maar op zondag jouw kant van de auto wassen. Dat soort
3: dingen. Ja,
1: dat is belangrijk. Kijk, Rini, dames en heren, Rini van den Elsen in Grasland, hoor eens even.

0: feestje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Odido. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: 10 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel, 26 minuten. De A15 Oostvoorne naar Ridderkerk voor de Botlektunnel, 19 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar is een ongeval gebeurd en vertraging is 21 minuten.
6: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: radionoordzee.nl. Je drukt op luisteren en dan zijn we gewoon, waar je ook bent in de wereld, lekker gezellig dichtbij. Dat is toch leuk?
1: Ja, want eerlijk is eerlijk, de Spaanse Costa is al mooi, maar is gewoon nog een stuk mooier met de Nederlandstalige muziek.

0: Priet van Piet erbij.
1: Nee, maar jongen, daar is niks mis mee. Hey, trouwens, de stoelen van 453 Boeing-vliegtuigen...
0: Ja?
1: Van het type 737 MAX...
0: Ja?
1: Die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd... moeten allemaal worden geïnspecteerd... omdat ze mogelijk verkeerd zijn geïnstalleerd. Althans, de stoelen zijn verkeerd geïnstalleerd.
0: Het gaat wel lekker, hè, met dat Boeing.
1: Ja, dat zeg ik ook mooi. Ze zijn niet correct in de rails gemonteerd... waardoor passagiers bij een noodlanding gewond kunnen raken... als ze niets doen met die stoelen. Dat is toch ook wat of niet?
0: Ja, maar het is sowieso met Boeing de laatste tijd. Of het is het ene mankement naar het al. Ik zeg tegenwoordig zelf al, it's a Boeing, I'm not going.
1: Ja! Ja, nou ja.
0: Ja.
1: Kijk, weet je, bedoel... Ja, je mag er toch in ieder geval wel van uitgaan... dat als je in zo'n vliegtuig stapt... dan mag je toch er wel zeker van zijn dat de stoel goed zit, toch?
0: En de vliegtuigen zijn niet goedkoop ook, hè?
2: Dat je die achteruit vliegt, zeg maar. Dat de stoelen zo gemonteerd zijn dat iedereen achteruit
1: vliegt. Ja. Wat is dit?
2: He, je gaan we naar achteruit of hoog?
1: Je weet dat het mis is als de handleiding van het vliegtuig begint met... Stap 1, lijm de stoel vast. Dat is niet goed.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Nee. Nou ja, je kan altijd nog tijdens het opstijgen jezelf nog met beide handen aan de vloerbedekking vasthouden. Mocht het echt varikant misgaan. Maar, ja, maar Boeing, ja, die zitten er even niet lekker in.
0: Niet goed in de wedstrijd.
1: Op een andere manier. Nou ja, mocht je toevallig vliegen met een Boeing type 737, ja... we willen je niet in de paniekmodus zetten, maar ik zou toch in ieder geval even een schroevendraaier aan boord meenemen als ik jou.
0: En misschien een beetje bies online.
1: Dit is Cadans op Radio Noordzee.

0: ben jij lekker aan het schuilen, lieverd. Miss Montreal bij Radio Noordzee. En schuilen. Af en toe kijk ik toch even stiekem de app in.
1: Ja.
0: En dan kom je toch leuke dingen tegen. Onder andere net gezien dat Martin Doesburg onderweg naar Zweden is.
1: Oh, dat is een eindje rijden.
0: Eindje rijden natuurlijk, maar dat is zijn vak, hè.
1: Chauffeur.
0: Rijden, dat is een beetje zijn uitlaatklep, toch, als het ware.

0: de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Oh, nieuwe sneakers.
4: Oh, mooi merk.
3: Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
9: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
9: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: Oh.
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en wordt onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
19: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa.
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Bijna 6:30. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen wordt echt een bloed- en bloedhete dag.
26: Gewoon echt bokheet.
25: Code rood, denk ik wel. Code rood.
26: Ja, minstens.
25: Veel zon, 29 tot 36 graden. Morgen is puf puf en oh oh, denk ik.
26: Noodweer.
25: Officieel de Nederlandse standaardtaal. Ja, we moeten erop voorbereid zijn. Misschien moeten we vanavond, Rini, toch nog eventjes op de RIVM-site kijken om te checken wat we allemaal wel en niet mogen.
26: Hoe we daarmee om moeten gaan.
27: Ik kan morgen ook gewoon een temperatuurtje meenemen. Want jullie zijn natuurlijk mannen. Jullie komen qua leeftijd in de risicodoelgroep een beetje. Laat ik gewoon aan jullie temperatuur.
26: Ja, vrienden van mij laten vanavond een sproeiinstallatie aanleggen in hun tuin door hun zoon. En morgen lekker...
27: lekker regenen.
25: Vanavond tussen zitten. Wordt een hete dag dus, morgen.
0: Radio Noordzee, verkeer.
27: Geen code rood op de weg, want het is lekker rustig. Er zijn nog 4 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A8, Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. Daar is je vertraging 9 minuten. Een kleine op de A12, Arnhem-Oberhausen voor...
25: Duitsland.
27: 8 minuutjes. En de laatste die vind je op de A58. Eindhoven-Tilburg voor Oorschot. Daar staat een auto met pech en je vertraging is minimaal 9 minuten.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
25: Ja! En kijk eens, zoveel talent aan één tafel.
27: Sterrenensemble.
25: En ik ben er zelf ook nog natuurlijk. Maar
26: ja, ja, ja.
25: Ja, we hebben en natuurlijk hebben we gisteren kennis meegemaakt. Met Wolter. Ja, Wolter is dit er. En Wolter ging weg, er stond Mirella voor de deur. Als een soort...
1: Om lekker samen te gaan eten.
25: Ja, ja. Date of zo.
1: Ja, date.
25: Eruit,
1: ja, ja, ja, zo. Ja, ja, we zijn vaak zien elkaar natuurlijk
25: date,
1: niet.
25: Date. Maar toen zeiden we, nou, we zouden het zeer op prijs stellen... als je gewoon morgen even meegaat.
1: Ja, supergezellig.
25: Ratatatata,
1: ja,
25: daar
1: hoor.
25: Is ze gewoon.
1: Ja hoor, doe ik niet moeilijk over natuurlijk.
25: Wolter en Mirella.
27: Zitten we er samen, hè?
1: Ja.
25: Nou, vanavond om 22:30 gaan we los.
1: Absoluut.
27: Ja, zeker. Ja, met wel iets minder gezellig nieuws helaas. We hebben natuurlijk allemaal meegekregen die aanslag in Berlijn.
25: Ja.
27: Tijdens de Pride daar. Vanavond wordt daar in Amsterdam bij stilgestaan. Bij het Homo-monument. Een stel ook dat in Berlijn erbij was. Die het heeft zien gebeuren. Die zullen vanavond daar ook spreken in Amsterdam. Ja. En er worden bloemen gelegd. Maar goed, het is natuurlijk ook al aangekondigd dat komende zaterdag tijdens de World Pride er extra bewaking is. Hè, ja. Dat het allemaal wat strenger eraan toe gaat dan normaal. En ja, dan krijg je toch een beetje de vraag... Durven mensen er nog wel naartoe? Ik weet niet of jullie er wel eens zijn geweest.
2: Nee, nog nooit. Nee.
1: Zou jij durven, Wolter? Wij zijn natuurlijk samen de Pride van Hart van Nederland.
25: Ja, dat zijn jullie wel.
27: Hij vertegenwoordigt de regio.
1: Wij vertegenwoordigen
25: de regio. Ja, heel goed. Ja.
27: Nou, het is wel iets waar je over nadenkt. Dat ik denk dat ik er wel naartoe zou durven. Maar,
26: het is een loterij natuurlijk.
27: Ja.
26: Ik weet, mijn zus die ging jaren terug naar Parijs. En toen was daar ook net aanslagen geweest.
27: Ja.
26: En die zei, vroeg ik aan mij, is het wel veilig om te gaan?
25: Ja.
26: Zei, kijk. Als je thuis bent, dan is het veiligste.
25: Ja.
26: Ik zeg, het is ongeveer de kans dat er wat gebeurt met je... is net zo groot als het winnen van de loterij.
25: Ja.
26: Maar je hebt wel een ticket in je kontzak als je gaat.
25: Want zo is het ook gewoon. Ja. Hey, maar, en nog even wat anders over de Pride gesproken. Het schijnt dat misschien Madonna of zo die kant nog wel uitkomt. Heb je het gehoord?
1: Nou, dat zou toch wel fantastisch zijn.
25: Dat zou leuk zijn.
1: Het zou wel een reden zijn om wel te gaan.
27: Morgen gaan ze bekend maken.
25: Zolang ze maar die zingt.
27: Nee, dat zou wel.
1: Maar dat hoeft zo niet te zijn.
25: De zijn is voldoende. Ja,
26: ze wil ergens over praten.
25: Ja, dat heeft ze gezegd op haar social media. Dus we zijn zeer benieuwd. We gaan het even...
1: Nou ja, alles is natuurlijk welkom. Dit soort wereldsterren. Hè?
25: Ja,
1: om op dit moment een goede boodschap te verkondigen. Want jij zegt het nu, praten. Maar dat is natuurlijk wel waar op dit moment echt heel serieus behoefte aan is.
25: Ja. Ga jij naar de Pride toe eigenlijk?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik ga niet.
25: Nee.
1: En dat komt omdat ik er niet ben. Maar dit soort dingen, kan jij zeggen van je kan beter thuis blijven, dat is veiliger. Maar bij ons zit het wel de afgelopen jaren, dat is wel waar, serieus in ons achterhoofd dat er wat kan gebeuren.
25: Ja.
1: En het is natuurlijk ook zo dat de verhoogde de kans op terroristische aanslag de afgelopen jaren ook echt hoog was of is. Hè, op dit moment ook. Dus en toen de aanslag in Berlijn naar buiten kwam... ik weet niet hoe jij dat had, Wolter... maar dat raakt me dan wel.
25: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Het is echt, je voelt het wel echt als een aanslag... op jezelf, maar wel dat je denkt... oh ja, je bent dus wel officieel doelwit. Je kunt gewoon doelwit zijn.
25: Maar dat is toch eigenlijk al... Maar dat is toch eigenlijk al gewoon te erg in deze wereld... dat je dat zou kunnen zijn... en dat je dus serieus moet overwegen of je wel of niet gaat.
27: Ja.
25: Dat is toch raar eigenlijk?
27: Ja. Dat is terrorismeangst.
25: Ja, dat is het.
1: Nou ja, dat is het hele doel. Dus eigenlijk moet je daar natuurlijk dan lak aan hebben en juist gaan.
25: Ja, en je punt maken daar. Dat is duidelijk.
1: Nee, zeker. Nou, goed, heel belangrijk.
25: Dat dus vanavond. Wat hebben we nog meer?
1: Ja, wat hebben we nog meer? Ja, je hebt het vast gehoord. Er is een Nederlander gewurgd in een Duits hotel... over de Duitse grens.
25: Ja.
1: Er is vandaag een man uit Almelo voor opgepakt.
25: Mm-hmm.
1: Onze verslaggever is daar nu, is daar in de buurt. Wij gaan proberen dat verhaal wat meer in te kleuren. Dus daarover vanavond meer bij ons in de uitzending.
25: Oké, dan horen we daar wat meer over. Nou, dat is fijn. Nog misschien één opgetogen berichtje?
27: Ja, we gaan het ook hebben over hondenbaasjes.
25: Oh.
27: Wie is hier van de honden allemaal?
25: Ja, Mirella onder andere. Ja, ik zelf ook
1: Ik heb een labradoodle-pup.
25: Ja.
26: Shih Tzu.
27: Dan moet je natuurlijk je hondenpoepzakjes mee als je hem gaat uitlaten.
25: Ja, ja.
27: Maar misschien straks ook wel een flesje water.
25: Oh, dan?
27: Ja, in Zwitserland gaan ze dat nu doen. Als je de plas van je hond niet wegspoelt met een flesje water... dan kun je een boete gaan krijgen in een plaatsje daar.
25: Nee, joh.
27: En dus hebben wij eens eventjes voorgelegd aan Nederland... of wij daar ook al voor te porren zijn. Nou, aan het panel.
1: Wat zouden jullie ervoor openstaan om met je flesje water rond te gaan lopen?
25: Nee, natuurlijk niet. Jij?
1: Nou ja, in Barcelona, Italiaanse steden ook. Palermo is het dus al ingevoerd.
27: Ja, maar hondenzeik stinkt wel, hè, jongens, als het warm is.
1: Omdat gewoon hele lantaarn... lantaarnpalen beschadigen en dreigen gewoon om te vallen door de urineaanslag.
3: Oké, misschien is een flesje water
27: schadelijk.
3: Misschien is het niet zo'n gek idee nog, Walter.
1: Maar, ik heb gewoon een teentje, die klast gewoon netjes op het gras.
3: Ja.
1: Geen probleem, gewoon keurig.
27: Ja, kan ik niet zeggen.
3: En wat is de hond?
1: Wat zeg je?
3: Wat voor is de hond?
1: Een labrador. Maar een teefje. Maar Walter heeft
27: een labrador reu. Dus die is overal wat tegenaan.
1: Die tilt zijn poot tegen die lantaarnpaal.
3: Dat zouden hele leuke kindjes uit kunnen komen, denk ik.
27: Ja, dat zou zeker kunnen, ja.
1: Ja, zou zeker, ja.
26: Hoe heet ze?
1: Olly.
3: Olly. Oh, lekker. En de hond?
1: Nou, jongens,
3: tot zover deze...
1: Was weer gezellig, jongens.
3: Ja, de Hart van Nederland pub date was dit eigenlijk als het ware.
1: Nieuw programma.
3: Vanavond om 22:30 op 6. Wolter, bedankt.
27: Yes.
3: Tof dat jij even mee was. En we spreken elkaar morgen weer.
1: Ja, zeker. Ja, leuk. Morgen.

0: Oh ja, natuurlijk. Nieuwe ster aan het fundament. In één keer duikt hij overal op. Het is Fons Feurink in de middagshow bij Radio Noordzee. En het is een feestje.
1: Wat een middag met René Verkerk. Radio Noordzee.
0: Ja, en een feestje is het sowieso natuurlijk. We maken ons op voor een bloedheete dag. We hebben het er al een paar keer over gehad vandaag. Morgen wordt het ergens tussen de 25 en de 500 graden, zo'n beetje.
2: Lekker.
0: Wordt echt bloedheet.
3: Hoeveel is dat in Fahrenheit, Jonathan?
2: Nee,
3: jij moet
2: het weten.
0: Veiligheid.
2: 136. Nee, dat is volgens mij rond de 95.
0: Nee,
2: ja.
0: Ja.
2: Oké.
3: Okay. 95 degrees tomorrow.
0: Maar is het toegestaan om morgen op je werk te verschijnen in een korte broek? Of is dat nog steeds nat dan?
2: Nou, maar jij hebt het toch. Nou, ik heb daar laatst een. Volgens mij was het Arno Kantelberg, de fashion pastoor, zoals hij zichzelf noemt. Als het gewoon een nette chino is, zoals ze dat dan noemen. Dus gewoon een mooie, geplooide, korte broek.
0: Ja.
2: Dan is het prima.
0: Ja, maar die heb je nu voor mannen dit jaar. Dat is zeg maar de trend op het gebied van mode. Vergeet de korte broek. Het is de culotte die helemaal hip is. De culotte, zo heet
2: het. Gezondheid.
0: Ja. Is het een rok? Is het een tent? Nee, het is je buurman die hier probeert te zijn. Het is, hoe moet je het eigenlijk omschrijven? Het is een wijde driekwart broek. Het combineert het comfort van een short met de formele uitstraling van een pantalon, zo is de omschrijving.
2: Ja.
0: Hoewel het voor sommigen een gewaagde keuze is, duikt het kledingstuk steeds vaker op in het straatbeeldje. Ik zag laatst René van der Gijp in dat soort.
2: Ja, hij heeft altijd van die wijde broekjes aan. Met crocs of van die heet doet eronder.
0: Ja, dus dat zou dan nog wel kunnen morgen. Het is eigenlijk.
3: Crocs, kan ik mijn crocs aan? Ik heb groene crocs.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, nee, ja.
3: Geef groene crocs.
2: Ja, ik ook.
3: Dat gaat misschien.
2: Doen we die morgen aan?
3: Ja, dat is leuk.
0: Oh ja.
3: Ja, Jonathan en ik komen in onze gifgroene crocs.
0: In de crocs.
2: Op de crocs.
0: Oké.
3: Okay. Om gewoon een statement te maken van alles kan.
2: Met crocs, made again.
3: Kan alles.
0: Alrighty. En dan de culotte erboven of niet? Dat gaat nog een stap te ver.
2: Nee, dat gaat me iets te ver.
0: Het is wel perfect voor de man die niet kan kiezen tussen een strandvakantie en een directievergadering. Dat is de culotte. Culotte.
3: Ja, nou, ja. Ik eet al jaren geen drop meer, dus die culottejes vond ik ook al niet zo.
0: Het comfort van een short. De klasse van een pantalon. Het zeiloppervlak van een gemiddeld jacht bij windkracht 5. Dat is het een beetje. Nou ja, we gaan ons in ieder geval voorbereiden op een bloedhete dag. Morgen is het zover. Met in het zuiden 38 graden.
2: Oh.
0: Dit is de scene op Radio Noordzee. Dit is blauw in

0: We hebben Roet wel even moeten aanpassen naar R-O-E-T... in verband met al die bosbranden.
1: Ja.
0: Er komt helemaal geen eind aan. Dat is wel grote ellende, joh.
1: Verschrikkelijk.
0: Omtrek van 400 kilometer lopen mensen nog met mondkapjes om. Dat is wel erg, hoor, wat dan gebeurt allemaal. Laten we het positief behouden. In ieder geval zo aan het einde van dit radioprogramma. Als wij ons morgen melden, dan nemen we Edwin van de Tolen mee... om, zeg maar, even de zonnige woensdag in te luiden.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in twee dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar maakt het wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
10: Noordzee. Het is een mooi, heel klein, en je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Ja. Is het echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Alle verf super voordelig.
2: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers. En dat was het ANP nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Frans de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Verscholen.

0: betonneer.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?

0: Wauw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxidemelder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het Homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren duizenden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen daarna zomers. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. 200% puur

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Even bollen. Iedereen.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Ja?
2: Is het echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten en vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de wallen en langs de stranden wat koeler. En dat was het ANP nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh.
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: ga jij morgen doen?
1: Chillen in de achtbaan?
0: Aapjes kijken in de dierentuin?
1: Of lekker ontspannen in de sauna?
0: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: Weer.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moeten hun biezen pakken. Bij Biscarrosse is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef de deen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. Vannacht heldere periode en het kwik dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hans de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle

0: morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee. 200% puur

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee mensen om het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht.